0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. Een mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
7: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
8: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
6: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
9: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
6: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimon 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
4: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot de NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect heeft.
3: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
5: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet je denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
3: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
6: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio.

0: Dolly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Een hele goede morgen op deze woensdag, de 13e mei van het jaar 2026. De derde dag van de ijsheilige. En het is hopen dat het weer zich daar ook aan houdt. Hagel en onweer is er vandaag voorspeld. Oh. Maar degene die wel de weg naar de Spanenstraat heeft gevonden, die zit wel aan de andere kant van het glas. Goedemorgen, Rina.
1: Goedemorgen, Rob. En goedemorgen, luisteraars.
0: Ben je een beetje droog overgekomen?
1: Ja, trouwens, ik zit in de auto. Dus dan kom ik eigenlijk altijd wel droog over. Maar het was inderdaad fris. Ik zit nu ook nog even met mijn sjaal om, want ik vind het helemaal nog niet zo lekker.
0: En ik heb mijn jas nog aan.
1: Ja, dus
0: gaan we allemaal doen vandaag in deze aflevering?
1: Nou, we gaan zeker een beetje aandacht besteden aan het Eurovisie Songfestival, al zal het alleen maar met muziek zijn. We hebben natuurlijk de jarigen van vandaag, de historie. Wat gebeurde er allemaal op 13 mei, maar dan door de jaren heen?
0: Ja.
1: Wat wordt het weer? Hoe zag de top 40 van 50 jaar geleden eruit? Kortom, en we zitten te wachten op uw verzoekjes, want er liggen heel veel lege verzoekjes klaar die ik allemaal wil vullen op 0251-254-958.
0: Ik probeer dat nummer te noteren. Zeg het nog eens.
1: 0251-254-958.
0: En we hebben natuurlijk de wijkschijf. En dat is Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? En daar gaan we mee beginnen.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: Ja, de wijkschijf van deze week, Django Wagner, Waarom ben jij gegaan? En misschien weet u het nog niet, maar de wijkschijf wordt voortaan vanaf aanstaande zondag bekendgemaakt op zondag. Want de ochtendmix top 20 tussen 9 en 10 uur, die komt vanaf aanstaande zondag weer terug op de radio. 1 uur voor Goedemorgen IJmond bent u lekker opgewarmd voor alle Nederlandstalige muziek. Nou, warm zullen we vandaag niet worden. Sterker nog, ik heb even gekeken of ik nog kerstballen moet kopen en of de kerstverlichting het nog doet. Want we gaan even naar het weerbericht.
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
0: Nou, vertel
2: maar. Nou, die kerstballen vind ik niet eens zo'n gek idee. Maar we blijven optimistisch, hè. Oh. Want ik heb toch nog wel aan het eind een wat beter stukje nieuws voor je en voor alle luisteraars. Want als we het dan even over het weer gaan hebben. Regionaal begint de ochtend zonnig en droog. Nou,
0: is al geweest.
2: Is al geweest. Maar geleidelijk zullen er steeds meer buien ontstaan. Deze kunnen fel zijn en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten.
0: Geen sneeuw?
2: Nee, nog net niet. Oh. Nee, maar mensen met balkonnetjes waar de plantenbakken al buiten hangen, die zou ik eventjes op de grond zetten. Mm. Het is fris voor de tijd van het jaar met 12 of 13 graden. En tijdens de buien is het nog wat kouder. Oh. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Ja, is meestal zo. Ja. Komende dagen blijft het buiig en fris. En in het weekend zijn er minder buien en gaat de temperatuur iets omhoog. Nou, nog niet helemaal juichen. Maar volgende week wordt het warmer met in het binnenland ruim 20 graden. Dus laten wij daar nou eens een 17, 18 graden van afpikken aan de kust.
0: Dat is ook lekker.
2: Nou, is toch goed?
0: Ja, ik heb trouwens wel het idee dat met Hemelvaartsdag het 9 van de 10 keer dit soort weer is.
2: Ja. Ja,
0: ook dat
2: maar ik zit wel even te denken, maar daar gaan we het straks nog even over hebben. Er is een festival begint vandaag in Wijkerzee. Ja, is ook allemaal een beetje buiten, hè? Ja. Dus gewoon even goed aankleden, mensen, als je daar naartoe gaat. Er zijn heel veel kaarten voor verkocht.
0: We gaan straks meer vertellen over dat festival in Wijkerzee. Ja, dankjewel Rina voor dit weerbericht. Ja, ik heb liever wat anders gehoord.
2: Ja, kan er niks aan doen. Ja.

0: Ja, de Boertjes van Buten met de trompetten-echo. Dat was de instrumentale van vandaag. En misschien kent u de Boertjes van Buten nog. Het was een orkest verkleed als boertjes. En die zaten onder andere in het programma Mik met Kees Schilperoort. En daar hebben we er weer Annie Palme als Drika. En als we het over Annie Palme hebben, dan denken we ook even aan het Songfestival. En heb jij gisteren nog gekeken?
1: Nee, ik ben het vergeten.
0: Je hebt niks gemist.
1: Nee, ik heb het begrepen.
0: Je hebt echt niks gemist. Dus wat dat betreft helemaal prima.
1: Ja.
0: We gaan naar het volgende onderdeel, want dat is ook een heel belangrijk onderdeel van de ochtendmix. En dat weet niet iedereen, maar in elk geval, het is wel de bedoeling dat we dit gaan doen.
2: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Nou, Rina,
1: ja,
0: vertel eens.
1: Ik was er vorige week al even mee bezig, maar vandaag is de aftrap. Het Meifestival in Wijk aan Zee begint vandaag. Dat speelt zich allemaal af van vandaag tot en met zondag. Dus van 13 mei tot en met 17 mei. Ja. En dat speelt zich allemaal af op de dorpsweide in Wijk aan Zee. Het is van alles te doen. Staat volledig in het teken van muziek, entertainment, familieactiviteiten en gezelligheid. En artiesten die Wijk aan Zee aandoen,
0: ja,
1: dat zijn er aardig wat. Vandaag bijvoorbeeld, en ik weet toevallig van iemand, die heeft haar uiterste best gedaan om kaarten te kopen en zo. En zelfs duurder dan ze normaal gesproken waren. Maar ja, ze waren uitverkocht. En
0: oh.
1: Ja, dus het is gewild. Laten we het daarop houden.
0: Wie is het?
1: Nou, bijvoorbeeld vanavond kun je genieten van Yves Berendsen. Nou, daar zou ik inderdaad ook van kunnen genieten, hoor. Ja, ik vind het een hele goede zanger. Lange Frans en Baas B, Dave Dekker, Mauro Freiters, Gio, DJ Twan en Marijn. En dat speelt zich allemaal af van 7 tot 12:30 vannacht.
0: Zo.
1: Daarom zeg ik hoop maar dat dat weer een beetje opknapt, hè. Ja. Maar ja, goed. 14 mei, dat is Hemelvaartsdag. Dan heb je Dancing at the Sea Competition. Oh. Om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. En dat speelt zich af ook weer op de dorpsweide natuurlijk. Diverse artiesten staan verder niet bij welke artiesten. Maar van 2:00 middags tot 8:30 s'avonds kunt u daar naartoe gaan. Vrijdag 15 mei, dat is die vrijdag die iedereen nu extra heeft omdat het een lang weekend is vanwege Hemelvaart. Hè? Kun je bijvoorbeeld van 7:00 s'avonds tot 12:30 s'nachts genieten van Monique Smit, Mental Theo, Q-Music, Foute Uur Live, K3, de tribute band Alle Kleuren.
0: Nou,
1: wat dat precies allemaal betekent weet ik niet, maar de mensen die er naartoe gaan, die weten dat natuurlijk wel, want die hebben daar kaarten voor.
0: En de dorpsweide kan niet missen als je
1: dorpsweide kun je niet missen, dat is zo. Ik zeg altijd wel van probeer zoveel mogelijk op de fiets te komen. Of met de bus of zo. Moet je van ver komen. Ja, parkeren wordt een beetje een probleem. Ja. Maar goed, dat weet je van tevoren. Zaterdag 16 mei hebben we de top 100 aller tijden bands. En dat zijn bijvoorbeeld Featherlight, Headline, Full Circle, Paradise, Shoreline. En die spelen van 3:00 middags tot 11:00 avonds. Je moet alleen wel even opletten dat je boven de 18 bent. Want anders kom je er niet in.
0: Oh.
1: Ja, en er is nog een extra rock'n'roll beach day. Dat is ook, voor zover ik weet, zaterdag. Dat is van 's middags 1 tot 6. Gratis toegankelijk, overigens. Het thema is de jaren 50-60. Inclusief oldtimers. Inclusief de jaren 50-60 muziek en vintage sfeer. Mensen komen vaak ook zo gekleed. Ik vind dat altijd wel heel leuk. Ja. En dan zijn we aan de laatste dag toe. De zondag, de 17e mei. Dat is een familiedag. Volledig in het teken van gezinnen en kinderen. Woezel en Pip zijn er. De deuren gaan open om 10:00. De show is van 10:30 tot 11:00. Je hebt een meet and greet vanaf 10:10. En je hebt 's middags ook nog buurman en buurman. Met om 2:00 een show. Nee, de deur gaat open om 2:00. En de show is om 14:45. En de meet and greet is om 15:50. En die zondag die staat ook helemaal in het teken van de smaakmarkt. Waar bezoekers kunnen genieten van gerechten van lokale restaurants, foodtrucks en hobbykoks.
0: Nou, als je ergens moet zijn de komende dagen,
1: de dorpsweide in Wijk aan Zee. Ja.
0: En ik kan me ook nog herinneren van heel lang geleden, hoor, dat er op zondag ook altijd in die tent een soort eucharistieviering was, een mis.
1: Okay.
0: En dan ging de pastoor, noem maar op, de hele meute, die ging daarna de zee om het seizoen,
1: toeristenseizoen. Dat is een hele tijd geleden.
0: Ja, nou ja, hoewel misschien wel 10 jaar geleden pas, hoor.
1: Oh, oké.
0: Het nieuwe strandseizoen werd dan gezegend, dat er niemand zou verdrinken en dat het allemaal goed zou gaan.
1: Ja. Nou, mooi initiatief. Ik weet niet of dat, ik heb niks erover gelezen dat
0: nee,
1: dat nu ook
0: dat
1: zou
0: niet
1: zo zou zijn.
0: Nee. Dankjewel, Rina.
1: Alsjeblieft.
0: Als u trouwens meer wil lezen of nog een keer het verhaal wil herlezen of herhoren, laat ik het zo zeggen. U kunt straks weer via Eimond360.nl even het programma terugbeluisteren. Hoort u alle informatie weer of u gaat even googlen, makkelijk hè. En dan typt u even in Mijn Festival Wijk aan Zee. Krijgt u al die informatie die Rina u zojuist verteld heeft, krijgt u nog eens een keer te horen.

0: Gene Kelly en Singing in the Rain. En terwijl deze plaat draait, zie ik de eerste druppels op het ruit verschijnen. Dus ik neem aan dat het buiten ook inderdaad regent. Nou, dan gaan we maar gewoon lekker binnen zitten. En, denkt u er nog aan, 0251-254-958. Als u denkt, ik wil dat plaatje nog wel eens een keertje horen. Maar het hoogtepunt is natuurlijk dat u dan Rina aan de telefoon krijgt. En we halen Rina er even bij, want wij gaan ondertussen naar een rondje Hollands.
1: Ja, maar ik zat ook nog eventjes aan Gene Kelly te denken, Rob. Want Gene Kelly is best al een hele tijd geleden overleden.
0: Ja.
1: Toentertijd wilde hij zijn memoires of zijn biografie laten maken. Ja. En daar nodigde hij een hele jonge dame voor uit, die nog nooit van Gene Kelly had gehoord. Maar het was zo'n aimabele, een lieve man die zoveel verhalen had en zoveel informatie had, dat in de loop van dat schrijven van die biografie, moeilijk woord, ik denk, wat was het ook alweer, zijn die twee verliefd op elkaar geworden. En er zat zeker 40, 45 jaar verschil tussen die twee. Ja, zij had echt nog nooit van hem gehoord. Ze zijn gelukkig een heel wat jaartjes getrouwd kunnen zijn, tot hij overleed.
0: Ja.
1: Dat is nu ongeveer ruim 30 jaar geleden. En zij houdt nog steeds zijn legacy in stand. Schrijft over hem. Vertelt iedere week wel een paar keer iets op Facebook en zo. Nooit hertrouwd. Zij is nog steeds super verliefd op hem. Ondanks dat hij er niet meer is. Ja, vind ik heel bijzonder. En dat is Patricia Ward. En heel af en toe heb ik, net als vele anderen, wel eens contact met haar door ergens op te reageren. Ik eindig dan altijd met Love from the Netherlands. En zij zal altijd even reageren van, Rina, als ik ooit in Nederland kom, dan hoop ik je daar te ontmoeten.
0: Wat geweldig.
1: Ja, ze is een hele aardige vrouw. En zij is ongeveer mijn leeftijd, zeg maar.
0: Leuk.
1: Ja, ja. Nou, veel bijzonder.
0: Ja.
1: Goed, we gaan naar het rondje Hollands. Want anders dan komen we daar helemaal niet meer aan toe. En dat moet wel. Ik heb gekozen voor duetten.
0: Oh.
1: Want ik hoorde twee mensen een duet zingen in het Nederlands. En toen dacht ik, oh, die gaan we doen. En toen dacht ik, waarom maak ik niet van alle drie een duet? Want die zijn er best wel. Dus we gaan beginnen met Pastorale van Lisbeth List en Ramse Shaffy. Dan gaan we naar dat duet waardoor ik op het idee ben gekomen. Dat heet ook gewoon Duet.
0: Ja.
1: En dat is van Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers. En als laatste, vind ik gewoon een heel mooi nummer. Wij kennen het uit het Engels van I Know Him So Well van Elaine Page en Barbara Dixon.
0: Uit de musical Chess.
1: Uit de musical Chess. Maar Willeke Alberti en Simone Kleinsma, die hebben er een heel mooie Nederlandse versie van gemaakt. En die heet Ik Ken Hem Te Goed.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

potje begrip. En zij Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel.

0: Een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: twee prachtige stemmen bij elkaar. Simone Kleinsma en Willeke Alberti, ik ken hem te goed. En daarvoor hoorde u gewoon een heel grappig liedje van Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers in duet. En als eerste hadden wij Lisbeth List en Ramse Shaffy en Pastorale.
1: Ja, en dat was dan weer het rondje Hollands voor vandaag. We gaan even terug in de tijd, Rina, want we gaan naar de top 40 van ergens half mei, 10 mei, 7
0: mei. 8 mei, ja. 1976, dus praten we over 50 jaar geleden. Hè?
1: Hoe zag de top 3 eruit?
0: Top 3, klein beetje veranderd in vergelijking met vorige week. Beretta's Team staat nu op 1. Save Your Kisses is een plaatsje gezakt, want die stond vorige week op 1 en staat nu op 2 van de Brotherhood of Man. En Music van John Miles, die kwam van 8 naar 3.
1: Ja, dus. En wij hebben afgelopen maandag hebben wij de hoogste binnenkomer gedraaid. Mm-hmm. Dat was, als ik het uit mijn hoofd... Nee, weet ik eigenlijk niet. Wat was het?
0: The Hit the Road Jack van de Stampeders.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, een leuk nummer is dat.
1: Wat
0: ja.
1: was de één na hoogste nieuwe binnenkomer?
0: Hoe moet ik dat weten?
1: Je hebt al een blaadje
0: voor je. Wil je niet van die moeilijke vragen stellen? Dat weet ik niet erop, hoe ik dat moet zien. De één na hoogste binnenkomer. Is dat waar we... die wij gaan doen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik ben blond, hè? Dat
1: ja.
0: weet je.
1: Ja,
0: oké, nee, ik meld het er nog maar eventjes bij. Ik denk, wat ga je nu weer allemaal voor moeilijke dingen vragen? Maar ik dacht, misschien wel wat wij afgesproken hebben. We gaan naar Sailor. Die kwam binnen op 23. En die hadden, ze hadden eerst natuurlijk al dat andere nummer van hun gehad. Dat heette ook gewoon...
1: Sailor, ja.
0: Ja, Sailor. En toen dachten ze, we proberen het nog een keer. En ja hoor, dat werd weer een hit. In ieder geval in Nederland, want ik weet van Engelse kennissen... dat ze amper iets van Sailor kennen. Hè? Oh, dus ja, dat is, soms Europa is... belangrijker dan de UK zelf. A glass of champagne.
1: En daar gaan we naar huis. Ja. Terug in de tijd.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.
3: Ladies and gentlemen. Most of you are probably here because you have nothing better to do. Well, prepare to change your lives. Gird your loins. Strap down your women. I give you

0: als het echt gezellig moet zijn, is hier de ochtendmix.
1: Ja, en dit was heel duidelijk een live versie van Sailor met A Glass of Champagne. En zo gingen we weer 50 jaar terug in de tijd. Rina krijgt een telefoontje en dan gaat ze even opnemen en dan zegt ze: heeft u een momentje? Ik kom zo bij u. Want ik ga u ondertussen even vertellen dat het eerste uur er al bijna op zit. En wij gaan met Rina's keus gaan we ook eindigen. En Rina, wat is jouw keus?
2: Mijn keus is Mocedades.
1: Oh.
2: En Eres Tú kwam in 1973 uit voor het Eurovisie Songfestival voor Spanje.
1: Die dit jaar ook niet meedoet?
2: Die dit jaar ook niet meedoet, nee. Net als wij. Iedereen denkt altijd dat ze gewonnen hebben, omdat ze een hele grote hit met dit nummer hebben gehad. Maar was helemaal niet zo. Ze werden tweede.
1: Ja, want de één werd Annemarie David met Tutere Conetra.
2: Ja, en wij gaan luisteren naar de tweede van het Eurovisie Songfestival. Mocedades, Eres Tú. Heel mooi nummer.
1: En wij nemen ook alvast afscheid van het eerste uur. Als u denkt van, nou, ik ga toch maar even bellen. Op dit moment hangt er iemand aan de lijn, maar u kunt bellen voor verzoekjes 0251-254-9-58. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.
0: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: De Wolfenkamp met het NWS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, DPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.
8: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
7: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
8: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
7: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
8: check Eimond360.nl.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
10: 360. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
11: 1963.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag, de 13e mei van het jaar 2026. Alle luisteraars die even weg waren of weet ik wat aan het doen waren en nu plotseling zijn ingeschakeld, welkom terug. We gaan nog heel wat doen dit uur, Rina.
1: Ja, we hebben nog wel wat te doen, want we hebben sowieso nog 3 verzoekjes zo dadelijk. En iedereen die denkt, verzoekje, 0251-254-958. Ja. We hebben de jarige van vandaag. We hebben wat gebeurde er allemaal door de jaren heen op 13 mei. Maar dan niet in 2026, maar in een ander jaar. En nou, dat was het geloof ik zo'n beetje. Maar daar zitten we zowat wel vol mee hoor, als er nog een paar verzoekjes bij komen.
0: En lekkere muziek hebben we ook.
1: Dus, ja, daar hopen we wel voor te zorgen. Ja. Hè? Dat doen we heel serieus. Ja.
0: En nou we het over de verzoekjes hebben. Nou, brand maar los.
1: Ja, nou, dat gaan we eventjes doen. Want we gaan de 3 achter elkaar doen, hè, Rob. Ja. Dan hebben we die gehad. En dan hebben we weer ruimte voor nieuwe verzoekjes op 0251-254-958. Nicolaas, die belde. En die wilde heel graag Mooi Volendam horen. En ja, hij zei in eerste instantie van Piet Veerman. Nee. En toen heb ik heel bescheiden gezegd, nou, volgens mij zingt Piet niet in het Nederlands. Maar ik weet wel dat de groep Canyon uit Volendam dan dit nummer tot een hit heeft gemaakt. Nou, dat vond hij ook prima voor iedereen die luistert en die dit nummer ook heel mooi vindt. Toen belde Lia en Lia die zei, wil je voor mij graag Tom Jones draaien met I'll Never Fall In Love Again? Want mijn Hans, die gaat morgen met pensioen omdat hij morgen 67 wordt.
0: Zo.
1: Hans, gefeliciteerd natuurlijk hè, met je 67ste verjaardag.
0: En welkom bij de club.
1: En welkom bij de club. Ja, ja, jij moet nog even een halfjaartje wachten.
0: Ik moet nog een halfjaartje wachten.
1: Maar ik zit met een paar weken ook bij die club. Ja, dus dat is heel leuk. Nou, daar gaan we Tom Jones natuurlijk voor draaien met I'll Never Fall In Love. En Ans Zinnige die belde. En die wilde voor Karin en Frans en voor ons en voor iedereen die luistert, wil ze graag de Engelbewaarder horen van Marco Schuitmaker.
2: Het is weer

0: is weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, en dit waren er drie, maar jij hebt ondertussen alweer een nieuw verzoekje binnen.
2: Ondertussen is de telefoon weer gegaan. Ja. En ik heb nog een verzoekje van Beppie. En die vraagt eigenlijk altijd John de Bever aan natuurlijk. Ja. Dus ik zat al met mijn pen van de J van John.
1: Ja.
2: Maar Beb die heeft Henny over de vloer. Die komt lekker even koffie drinken, want dat is de buurvrouw. En ze zegt, vraag jij nou eens wat aan? En Henny die kwam meteen met This Golden Ring. Dat wordt gezongen door de Fortunes. En dat is speciaal voor Henny en voor Beppie natuurlijk. Maar ook voor ons allemaal en voor iedereen die luistert.
0: Het regio-nieuws.
1: Nee, die gaan we helemaal niet doen. Nee, dit.
0: Het is weer tijd voor...

0: This Golden Ring van The Fortunes, aangevraagd door Beppi. Namens Henny zitten met z'n tweeën waarschijnlijk naar dit nummer te luisteren. En hebben misschien wel om de tafel heen een dansje gedaan bij dit nummer.
1: Nou, wie zal het zeggen? Wij weten dat niet.
0: Dat weet je niet.
1: Nee. Zij weten ook niet hoe wij erbij zitten.
0: Wij hebben lekker meegezongen.
1: Wij zijn ook alleen maar twee stemmen die uit de radio komen,
0: daarvoor,
1: toch?
0: Daarvoor juist. Ja. We gaan naar het volgende onderdeel.
1: Ja.
2: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Nou, ten eerste, iedereen die jarig is, die naar ons luistert, willen we van harte feliciteren met uw verjaardag. Want dat is veel belangrijker dan welke BN'er of wereldartiest dan ook. Het gaat erom dat u een gezellig dagje heeft en denkt van, zo, ik ben echt jarig. Dan gaan we naar Marianne Vos. Marianne Vos is natuurlijk Nederlands baanwielrenster, veldrijdster en wegwielrenster. En zij is vandaag 39 jaar geworden. Ilse de Lange, Nederlands zangeres en liedzanger van de Common Linnets, is geboren in 1977. Dus als u even heel snel meerekent, dan is ze vandaag 49 geworden. Stephen Colbert, Amerikaanse acteur, komiek, producent en auteur, is vandaag 62 geworden. Johnny Logan, ook heel bekend van het Eurovisie Songfestival, is vandaag 72 geworden. Stevie Wonder, die is ook nog steeds alive and kicking. En die wordt vandaag 76 jaar. En als laatste hebben wij, we hebben het beste voor het laatste bewaard, zeg ik dan altijd maar. Want de Nederlandse zangeres Imca Marina is geboren in 1941. En dat betekent dat zij vandaag 85 jaar is geworden. Imca luistert natuurlijk altijd naar Eimond 360.
0: Ja.
1: En daarom gaan we ook een liedje van haar draaien, voor haar.
0: Ja, en we gaan met het liedje nou eens een keer heel ver terug
1: heel
0: in de tijd.
1: Terug in
0: ik
1: de
0: denk
1: tijd.
0: Een beetje aan het begin van haar carrière.
1: Ja, dus, zeker weten. Ja, Harlequino.

0: En als er één iemand is die het Frans perfect uitspreekt, is dat Rina Haver. Wat was dit?
1: L'important c'est la rose.
0: Van?
1: Van Gilbert Bécaud.
0: En wat betekent dat?
1: Wat belangrijk is, zijn de rozen. Nou. Zo vertaal ik het maar eventjes.
0: Ja. Afgelopen maandag hebben wij op 11 mei het 10-jarig bestaan van de ochtendmix gevierd.
1: Ja, nog gefeliciteerd daarmee.
0: Ja, ik kwam er iets later bij, maar Abt Jenema is toen ook op een woensdag, 11 mei, begonnen met de ochtendmix.
1: Ja.
0: En toen dachten wij van, nou, we combineren ochtendmix en songfestival eens met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: En toen hebben we een hele bijzondere cd, muziekkeuze hadden we toen.
1: Ja.
0: Want er zijn een aantal platen die nooit op cd zijn uitgekomen. En dat zijn nummers van het songfestival, Nederlandstalig, maar in het Frans of in het Duits. En een aantal daarvan zijn dus echt nooit op cd verschenen. Afgelopen maandag draaiden we 3 Nederlandse inzendingen in het Frans. En dat waren...
1: Teddy Scholten met un petit peu.
0: Un petit peu.
1: Un petit peu. Dat betekent een beetje.
0: Juist.
1: Ja, het was niet zo moeilijk, hè, want we kennen natuurlijk de Nederlandse. Die tweede ben ik niet zeker van. Rob, c'est pour demain. Dat, ja, als ik het zou vertalen, zeg ik, het is voor morgen.
0: Ja, en wie zong het?
1: Sandra en Andres.
0: Ja, Sandra. Wat zal je doen? Dat was hem.
1: Ja, oké. Okay, nou ja, dat komt niet overeen met de titel zoals wij hem kennen.
0: Maar die komen we ook straks tegen, hoor.
1: Oké. En Maggie McNeil, die had Amsterdam.
0: Amsterdam.
1: Ja, en of je nou Amsterdam zegt, of Amsterdam, of Amsterdam, ja. Dan heb je het in 3 talen.
0: Dat gebeurde heel vaak, hè. Dat, denk aan Nicole met Ambition Frieden. Ja. A little bit of peace. De deelnemers aan het Songfestival namen de platen vaak op in verschillende talen. En dat gebeurt tegenwoordig eigenlijk niet meer, of bijna niet meer. Mm. Maar we gaan even naar het verleden. Dan gaan we naar een rondje Songfestival in het Duits. Nederlands. Inzendingen. Kijk of jij ze weet. Dan komen we in 1970 met Hearts of Soul, Liebelei.
1: Ja, nou ja, als ik het vertaal, kan ik dat niet in het Duits. Maar Hearts of Soul had natuurlijk mijn favoriete nummer, ja, waarmee ze op het Eurovisie Songfestival verschenen. En dat is Waterman.
0: Dus daar gaan we eerst naar luisteren in Duits. Dan hebben we Hedy Lester en Carousel des Lebens uit 1977.
1: Nou ja, alleen al aan Carousel zie je al dat het de mallenmolen van het leven
0: de
1: moet
0: mallenmolen
1: zijn.
0: En dan komen we bij Maribel met Du Fist Mir So.
1: Ja.
0: En dat is uit 1984, ook op plaat gezet door Gordon trouwens. Maar Maribel was de eerste.
1: Ja, ik zou zeggen Ich liebe dich, maar dat vonden zij geen mooie titel. Want Du Fehlst mir so, dat is eigenlijk Jij bevalt mij wel.
0: Nou, Jij bevalt me wel.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld. Nou, we gaan er naar luisteren. Hier komen ze.

0: Ja, en zo gingen we een klein beetje terug in de tijd. In het Duits, met Nederlandstalige inzendingen van het Eurovisie Songfestival. Hearts of Soul, Liebelei, Harry Lester, Carousel des Lebens en Maribel met Du Feest mir so. Ja. In haar jurk met zo'n grote roze strik kan ik me nog herinneren. Weet je dat nog?
1: Ja, Lina? Ik weet het nog, ja. Ja. Dus ik was al jaloers op dat haar van de... Ja, nog steeds hoor. Een grote krullenmassa. Ja.
0: We moeten de tijd in de gaten houden. En er komt onverwachts toch nog een verzoekje.
1: Ja, binnen. En nou. Dit willen we toch ook nog even doen. Want de verzoekjes gaan bij ons toch echt voor. En Karel die belde. En die wilde graag voor iedereen die luistert... Charles Ducasso horen. En Als de nacht valt. En we hebben hem nog gevonden ook.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Er zijn van die nummers die je echt heel goed moet beluisteren. En die ik ook nooit gehoord heb. Echt zo'n luisterlied waarvan ik denk, wat mooi eigenlijk dit, toch?
1: Ja, zeker. Ja. En waar ik van hou is met zo'n Vlaams tintje in de stem. Hè. Dat vind ik ook altijd mooi.
0: Mooi verzoekje.
1: Ja,
0: we gaan naar het volgende.
2: Mm-hmm. Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Nou, we gaan heel ver terug in de tijd. Maar ik vond het toch wel even leuk om te noemen. Want vandaag 13 mei, maar dan 1619... werd Johan van Oldenbarneveld onthoofd.
0: Oh,
1: nou ja,
0: nou,
1: niet
0: gezellig.
1: Dat ik dat nou zo geweldig vind. Maar het verhaaltje erbij. Hij werd op 12 mei schuldig bevonden. Nou, dan zijn ze ook met korte metten. Want de volgende dag
0: werd hij meteen
1: veroordeeld. En op 13 mei 1619, vlak voor 9 uur 's morgens, begeleidt zijn knecht Jan Franken hem naar het schavot op het Binnenhof in Den Haag, waar beulmeester Han Pruim voor de voormalige raadspensionaris opwacht. Van Oldenbarneveld spreekt dan nog het toegestroomde volk toe met de woorden: mannen, geloof niet dat ik een landverrader ben. Ik heb altijd oprecht en vroom geleefd als een goed patriot en zo zal ik ook sterven. Waarschijnlijk zegt hij dan tegen Franken, die afscheid wil nemen, maak het kort, maak het kort. Dan maakt de beul een einde aan zijn leven en een van de grootste Nederlandse staatsmannen ooit ging heen.
0: Nou, en trouwens, met die renovatie van het Binnenhof,
1: ja,
0: zijn ze nog steeds allerlei geheime ruimtes aan het openen om te kijken of daar misschien het lijk ligt. Want het lijk is nooit teruggevonden.
1: Oh, echt waar?
0: Het ligt ergens nog bij het Binnenhof of zo.
1: Oké. Nou ja, blijft spannend. We blijven het volgen. Op deze datum in 1917 verschijnt Maria aan drie herderskinderen. Heeft dus niks te maken met Lourdes. Dit vindt plaats in het Portugese Fatima. Zij belooft de kinderen op de 13e van de maand zich aan hen te openen. Maria roept de herders op te bidden en boete te doen voor zielen in het vagevuur, zodat ze alsnog naar de hemel kunnen. De herderskinderen krijgen van Maria drie profetieën. En die zijn in de loop van de eeuw daarop openbaar gemaakt. Daarnaast zou op 13 mei 1917 nog een wonder hebben plaatsgevonden, want een menigte staat om de drie herderskinderen heen. Ja. Het regent pijpen stelen, iedereen natuurlijk hartstikke nat. Plots lijkt het alsof de zon afkomt op de menigte en neerstort op de mensen. Maar op het laatste moment deinst de zon terug en zijn de kleren van de mensen kurkdroog. Dat noemt men het zonnewonder van Fatima. In 1940 op deze datum vertrekt op aandringen van opperbevelhebber generaal Winkelman, vertrekt koningin Wilhelmina naar Engeland. Ze verblijft in Londen en in Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog. De koningin groeit uit tot het symbool van verzet tegen de Duitsers, mede door toespraken voor Radio Oranje. En dan een heel triest nieuws, maar het hoort in het nieuws. Op 13 mei 2000 vindt er in Enschede een grote vuurwerkramp plaats. Door een ontploffing in de vuurwerkfabriek wordt er een complete woonwijk weggevaagd. De ramp is tot 60 kilometer in de omgeving te horen. De ramp heeft geleid tot onderzoek naar regelgeving op het gebied van vuurwerk en andere ontplofbare stoffen.

0: Ja, ook zij deed eens mee aan het Eurovisie Songfestival Birds van Anouk. Maar we moeten helaas de Birds even wegjagen, want het is tijd om afscheid te nemen.
1: Ja, ja, het is alweer voorbij. Hè?
0: Het is alweer voorbij, maar blijf gewoon lekker luisteren naar Eimond 360. Want straks komt Eindeloos Eimond met Frank Koning. Hij zit hier al in de studio.
1: Ja, jawel, hij staat te trappelen.
0: Hij is aanwezig, ja. Hij staat constant op mijn schouder te tikken. Ja, ik hoor hem trappelen.
1: Hij staat te trappelen.
0: Dit Sinterklaas. Nou, wij gaan eruit. Wij willen u hartelijk danken. Morgen Hemelvaartsdag. Toch een ochtendmix van 10 tot 12 met Ab Jenema. En zo ook op vrijdag. En zo ook, dan niet met Ab, maar met andere mensen. En zaterdag ook weer. Eigenlijk elke dag is er de ochtendmix van 10 tot 12. Alleen zondag niet. En is er Goedemorgen Eimond. Volgende week zijn wij er weer.
1: Op woensdag.
0: Op woensdag. Ja. En heel veel plezier met Eindeloos Eimond. En wat ons betreft dus tot de volgende week.
1: En bedankt voor het luisteren.
0: Jazeker, uiteraard.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Op morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Zo, daar zijn we weer. Goedemiddag, welkom bij Eindeloos Eimond op 13 mei 2026. De 13e alweer, midden in de week. En 2 uur lang muziek uit de jaren 90, 1990 om precies te zijn. Met een klein uitstapje naar een plaat die een vriend van mij vroeg om hem om te draaien. En heeft u ook zin in een verzoekje, dan kan dat door bel maar 025-1254-958. Of het nieuwe telefoonnummer van Eimond 360 085-2020-300. 2020-300 en dan 085 ervoor. We hebben het regionieuws. We gaan kijken wat er de komende week in de bioscoop allemaal te draaien is. En we hebben dus muziek uit de jaren 90, tenminste uit 1990, zoals deze.

Uit A Woman. 1990 was ook het jaar waarop Status Quo weer eens een grote hit scoorde met die Anniversary Waltz. En die Anniversary Waltz was dan weer een verzameling oude rock'n'roll nummers. Nee, dat is hem niet.

Rolling Stones in a Rock in a Hard Place in 1990. Toen was Bill Wyman zelfs nog de bassist van de heren. Straks hebben we het nieuws rond de klok van half. Maar ik heb in de muziekkalender van 1990 ook een aantal nummers gevonden die al veel eerder uitgebracht zijn, maar in 1990 toch weer een grote hit geworden zijn. Ik heb er twee op een rijtje. The Summer of 69 van Bryan Adams en Steppenwolf en Born to be Wild.

0: Summer of 69 en daarvoor natuurlijk de Steppenwolf met Born to be Wild. Het is 12:30 en dat betekent de hoogste tijd voor...
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Zo is dat. Vincent Kellenaar heeft de Beverwijkse politiek... Ik moet even de achtergrondmuziek wat zachter zetten. Heeft de Beverwijkse politiek nooit echt losgelaten. Jarenlang zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. En daarna verdween hij, niet uit Beverwijk, wel uit de raadzaal. Hij had juridisch werk en dat vroeg te veel tijd. En nu is hij terug. Namens de lokale partij Vrij wordt hij wethouder. Een van de onderwerpen waar hij meteen over begint is ouderenbeleid. Niet omdat hij inmiddels 61 is, maar zegt hij dat met een knipoog. Maar omdat hij eigenlijk vindt dat het onderwerp in Beverwijk te weinig zichtbaar is. Welke portefeuille hij gaat krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Daarover wordt nog onderhandeld. Maar ouderenbeleid en ruimtelijke ontwikkeling zijn onderwerpen die hem zeker aan het hart gaat. Ook woningbouw in Wijk aan Zee staat bovenaan zijn prioriteitenlijst. De overstap van het CDA naar Vrij voelt voor Kellenaar minder groot dan van buitenaf misschien lijkt. De overeenkomst zit volgens hem in de manier van politiek bedrijven. Tussen de mensen staan, onafhankelijk denken en niet zomaar met de stroom meegaan. Kritisch zijn, maar wel constructief. De komende 4 jaar zal blijken hoe constructief dat allemaal is. Razende auto's, openlijke intimidatie en gedumpt afval. Voor de bewoners van de Beatrixstraat in IJmuiden is de grens bereikt. Zij voelen zich onveilig in hun eigen buurt. Met een snoeiharde brandbrief eisen zij nu direct ingrijpen van de gemeente Velsen, de politie en ook het woningbedrijf. De situatie is zo ver afgegleden dat veilig voelen in je eigen huis niet meer vanzelfsprekend is. De bewoners wachten niet langer af. Uit de brief, gericht aan de burgemeester en wethouders, blijkt dat zij al talloze meldingen hebben gedaan. In de brandbrief klinkt de wanhoop door. Het probleem wordt van het kastje naar de muur geschoven. De gemeente wijst naar de woningcorporatie, de corporatie naar de HVC, de politie naar handhaving en intussen woont de bevolking in een vuilnisbelt waar 's nachts dus gereisd wordt. De overlast in heel Zee en Duinwijk is inmiddels ronduit agressief. Jongeren scheuren op fatbikes door het winkelcentrum en schelden ouderen uit. Winkeliers zijn bang en wie toch een melding doet kan rekenen op wraak. De redactie van Eimond 360 heeft de gemeente Velsen en de politie eveneens om een reactie gevraagd. De politie heeft laten weten zo snel mogelijk inhoudelijk te reageren. Zodra deze reacties binnen zijn, volgt er een update. Op de kruising van de Vondellaan met de Akerendamlaan in Beverwijk zijn gistermiddag 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Door het ongeval ontstond enige verkeershinder in de omgeving. Ambulancepersoneel heeft tijdelijk het verkeer geregeld, totdat de politie ter plaatse was. Beide voertuigen liepen schade op en worden door een bergingsbedrijf afgesleept. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. Dat is dan wel weer prettig. De politie nam vorig jaar een record aantal verboden wapens in beslag bij minderjarigen. In totaal gebeurde dat 2300 keer. De meeste gevallen ging het om verboden steekwapens, maar de politie nam ook een aanzienlijk aantal vuurwapens of onderdelen daarvan in beslag. De politie heeft de afgelopen jaren vaker geïnventariseerd hoeveel wapens op jaarbasis bij minderjarigen in beslag zijn genomen. Naar nu blijkt zijn bij vorige inventarisaties niet alleen alle inbeslagnames meegeteld. En dan wordt het dus een beetje scheef. De werkelijke aantallen liggen daar dus hoger dan tot nu toe werd aangenomen. En tot slot, nieuw onderzoek in de wegbermen van de provincie Noord-Holland laat opnieuw zien dat de natuurvriendelijk bermbeheer goed is voor planten en insecten. Ook blijkt dat de omgeving van een berm veel invloed heeft op hoeveel soorten er kunnen leven. Bermen langs water, natuurgebieden of in open landschap bieden vaak extra kansen voor biodiversiteit. Natuurvriendelijk bermbeheer betekent dat bermen worden onderhouden met het oog op de natuur. De provincie maait de bermen, maar doet dat op een manier die de natuur zo goed mogelijk helpt. Zo wordt het maaisel afgevoerd en wordt de berm niet in 1 keer helemaal gemaaid. Een deel van de berm blijft dan nog even staan en daardoor behouden insecten voedsel en schuilplekken. De resultaten bevestigen een eerdere conclusie, de resultaten van het onderzoek. Natuurvriendelijk maaien en het afvoeren van maaisel is beter voor de biodiversiteit. In bermen die zo worden beheerd groeien meer bloemen en planten. En dat betekent meer voedsel voor insecten. En tot zover het regionieuws. eindigen met het weer van Rico Schreuder. Vandaag af en toe zon, maar het draait vooral om buien. En die buien kunnen later vandaag gepaard gaan met hagel, onweer en windstoten. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige westenwind en het wordt zo'n 12 graden hooguit. Ook morgen op Hemelvaartsdag komen er buien. En met 13 graden is het aanhoudend koel. Vrijdag en zaterdag komt het nog steeds tot buien, maar tussendoor ook af en toe de zon. Met 12 tot 13 graden blijft het uitermate koel meiweer. En tot zover het nieuws en het weer.

Ice Ice Baby van Vanilla Ice. Uit 1990. Het jaar waar de muziek vandaan komt in deze aflevering van Eindeloze Eimond. Het is niet zo lang geleden dat de mannen van Even Tot Hier, Niels van der Laan en Jeroen Woer, hier nog een leuke persiflage opgemaakt hebben. Maar goed, iets heel anders, ook uit 1990. Strakjes In Excess, maar eerst Iggy Pop en Kate Pearson. Candy.

NXS en Suicide Blonde. Jazeker. We hebben nog twee platen voor je van ongeveer een minuutje of drie. Weinig straks met Jeppa van BZN. Jazeker. En eerst is hier Robert Palmer samen met UB40. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur... voor het tweede deel van deze aflevering van Eindeloos Eimond.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
1: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
3: Welkom terug bij deel 2 van Eindeloos Eimond. 13 mei is het inmiddels alweer. Als ik naar buiten kijk, begint het een klein beetje erop te lijken dat de zon wat doorkomt. Maar hou rekening met regen. En in de loop van de dag zelfs nog met onweer en hagel erbij. En dat is halverwege mei. Het is een lente met ups en downs, maar de muziek in deze aflevering van Eindeloos Eimond is alleen maar ups. Straks het filmoverzicht en natuurlijk het nieuws uit de Eimond voor vandaag. Liefdevol samengesteld door Angela Jansen. Maar eerst muziek uit 1990, want het komt allemaal uit 1990. Vreemde samenwerkingen, die komen we zo direct ook nog tegen. Maar dit zijn Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two.

0: Koopagenda.
1: Nou, er is een hoop te doen in de bioscoopland deze week. We beginnen met The Mandalorian en Grogu. De film volgt Din Djarin en zijn geadopteerde zoon Grogu, die als lid verlost zijn van de Children of the Watch en Moff Gideon verslagen hebben. Het duo leidt een nieuw leven, gesteund door de Nieuwe Republiek, en krijgen een nieuwe missie die hen verder door het hele land laat reizen. En als u niets heeft begrepen van wat ik net heb opgelezen, dan hoeft u niet naar deze film te gaan. Maar de liefhebbers zullen dat zeker wel doen. Het heeft allemaal een beetje met Star Wars en zo te maken. Goed, The Mandalorian dus en Grogu. Dan komen we bij de volgende zin in The Grey. The Grey is een aankomende Amerikaanse actiethriller, geschreven en mede geproduceerd en geregisseerd door Guy Ritchie. En die kennen we dan misschien weer als ex van Madonna. De film, geproduceerd door Black Bear Pictures, heeft Henry Cavill en Jake Gyllenhaal als hoofdrolspelers en is dus absoluut een aanrader. Een actiethriller dus, getiteld In The Grey. Dan gaan we naar Iron Maiden voor de liefhebbers van dat harde rockwerk. Burning Ambition biedt de fans om het avontuur van een van de meest iconische bands uit de muziekgeschiedenis mee te beleven. Met nog nooit eerder vertoonde archiefbeelden en persoonlijke herinneringen van de bandleden uit het heden, maar ook uit het verleden. Het is een documentaire. 5 decennia beslaat de documentaire van Iron Maiden, want zo lang bestaan ze al. Van het vroege begin in de pubs van Oost-Londen tot de grootste stadions ter wereld. Alle Iron Maiden leden die spelen mee. U kunt het bekijken allemaal op vrijdag 15 mei. Overmorgen dus om 4:00 middags. Om 6:45 s'avonds. Op 16, dat is zaterdag. En op zondagmiddag om 16:00 uur. Dus 4:00. Iron Maiden, The Burning Ambition. Dan gaan we naar de volgende app, EB, app noemen. De film is goedgekeurd voor 16 jaar en ouder. Jonger dan 16, dan kom je er niet in. Ook niet met een volwassene aan je arm. Als de zee zich terugtrekt, zegt de film, omschrijving, komen de geheimen aan het licht. In deze spannende misdaadthriller gebruikt Vaillant van den Bosch in de huid van de ambitieuze ecologe Lynn. Ze gaat voor onderzoek terug naar Ameland, het eiland waar ze is opgegroeid, en stuit daar op mysterieuze gebeurtenissen. Als er slachtoffers vallen en iemand dicht bij haar betrokken blijkt te zijn, komt Lynn tot een levensbepalende keuze. De waarheid moet ze onthullen en misschien wel alles verliezen wat haar dierbaar is. Maar ze kan ook zwijgen en haar geweten verraden. Met onder andere Jort Knotter, Bertrie Wieringa en Mingus Dagelet in de hoofdrol naast die Vaillant van den Bosch dus. Dan gaan we naar Obsession, ook 16 jaar en ouder, nadat de mysterieuze One Wish Willow gebroken wordt om het hart van zijn crush te winnen, krijgt een hopeloze romanticus precies wat hij heeft gevraagd. Maar heel snel ontdekt hij dat hij dat misschien wel niet wilde. Sommige verlangers hebben namelijk een duistere, sinistere prijs. De film heet Obsession. En dan gaan we Hit Me Hard and Soft. Dat is Billie Eilish. Aanstaande zaterdag kan je dat nog een keer zien in 3D om 4:00 smiddags in Cineworld in Beverwijk. Een live registratie van de Hit Me Hard and Soft Tour live. Billie Eilish dus in de bioscoop met een brilletje en met prachtig geluid. Dan gaan we naar The Amazing Digital Circus, The Last Act. Originele versie overigens, dat is Engels gesproken dus. Nu Kane verdwenen is en het circus donker, zijn de personages gedwongen hun diepste angsten en trauma's onder ogen te zien. Terwijl hun vrees groeit dat ze voor altijd in het circus moeten blijven vastzitten, komen ze achter de oorsprong en de geschiedenis van het digitale circus. Zullen ze zich meer leggen bij wat ze ontdekken, of is er een ander pad? Er zal ongetwijfeld ook nog wel een zootje humor in zitten, want zo deprimerend kan het einde toch niet zijn. Met Lizzie Freeman, Michael Kovacs, Sean Kiplock, en dat zijn dan allemaal stemmen bij de animatie characters. Dan gaan we naar de rest van de films. We hebben nog Hail Mary en aanrader The Coral. Schijnt heel goed te zijn. Speelt zich af rond de verdwijning, of de dreigende verdwijning van een koor in 1916 in de Eerste Wereldoorlog. Tot Tot zover Beverwijk. Gaan wij naar Castricum en daar vinden wij de Corso Bioscoop. Daar zien we onder andere ook het meisje met het rode haar in de serie Films Klassiekers. Het is digitaal helemaal gerestaureerd. En het meisje met het rode haar, ja, gaat natuurlijk over Hanni Schaft, gespeeld door René Soutendijk. En wanneer is die film nou te zien? 18 mei, aanstaande maandag dus, om 8 uur. Dan verder in de Corso Schapenspeurders. Dat is een hele leuke film, een belachelijke film, maar wel heel erg leuk. En verder ook nog te zien Michael met prachtig geluid. En Amadeus is ook te zien in Corso. Ten slotte het programma van het filmtheater Haventheater in IJmuiden. Dat is zeg maar de tijdelijke vervanger van de Stad Schouwburg. Daar vinden we onder andere Mrs. Henderson Presents. In het Windmill Theater volgen we eigenaresse Laura Henderson, gespeeld door Judy Dench. Natuurlijk topactrice die geschiedenis schreef met haar revue met naakte vrouwen. Mannen, daar moeten we heen. Woensdag, vandaag dus om 14:00, moet je wel opschieten. Dan hebben we morgen om 12:00 de film Tussen Broers. Dat is een documentaire die twee oudere broers volgt die nauwelijks meer van elkaar kunnen verschillen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op 14 mei, 19 mei en 24 mei kunnen we kijken naar I Swear. Het leven van John ziet er veelbelovend uit, totdat hij last krijgt van het Gilles de la Tourette-syndroom. In de vroege jaren 80 is hier nog heel weinig begrip voor. Niet alleen om te lachen, maar eigenlijk kom je erachter dat het ontzettend erg is, ook voor degene die het heeft. En dan tenslotte nog de dansers van de Dance Academy en alle kinderen van de Musical Academy zullen schitteren in deze spetterende show. Dat is de Dance Academy Zandvoort. Dat is dan het programma wat betreft het Haventheater in IJmuiden. En tot zover het filmoverzicht. Zo direct het nieuws, maar eerst gaan we naar opmerkelijke samenwerkingen in de jaren 90, in 1990 om precies te zijn. John Lee Hooker en Bonnie Raitt deden iets samen en de Havenzangers en Ron Brandsteder. Nou, dat wordt wat.

Ik weet niet wat u ervan vindt, maar... staat op 120, geloof ik, in het jaaroverzicht van 1990. Nou ja, ik vind het wel genoeg. Dat was de havenzangers met Ron Brandstede samen. Doing the Do. Lijkt hem hier op Betty Boo.

0: Baby Boo, just doing the do.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Zo is dat, het is even over 13:30 en het regionieuws werd weer verzorgd door Angela Jansen, waarvoor dank. We beginnen met Vincent Kellenaar, die heeft de Beverwijkse politiek nooit echt losgelaten. En dat merk wel, want hij is weer terug. Jarenlang zat hij voor het CDA in de gemeenteraad en daarna verdween hij niet uit Beverwijk, maar wel uit de raadzaal, omdat zijn werk te veel tijd vroeg. Hij is nu terug, zoals ik al zei, maar aan de andere kant van de tafel, want hij wordt wethouder namens de lokale partij Vrij. Een van de onderwerpen waar hij meteen over begint is ouderenbeleid. Niet omdat hij zelf 61 is, zegt hij met een knipoog, maar het onderwerp is in Beverwijk nog te weinig zichtbaar volgens hem. Welke portefeuille die krijgt is nog niet precies bekend, is nog niet duidelijk, maar daarover wordt nog onderhandeld. Ouderenbeleid, maar ook ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw in Wijk aan Zee zijn dingen die bovenaan zijn prioriteitenlijst staan. Volgens hem moet de gemeente een goede partner zijn voor de initiatieven die uit het dorp Wijk aan Zee zelf komen. De overstap van het CDA naar Vrij voelt hij minder groot dan er van buitenaf misschien tegenaan gekeken wordt. De overeenkomst zit volgens hem in de manier van politiek bedrijven. Tussen de mensen staan, onafhankelijk denken en niet zomaar met de stroom meegaan. Kritisch, maar wel constructief. We gaan het zien de komende 4 jaar. Racende auto's, openlijke intimidatie en gedumpt afval. Voor de bewoners van de Bellatrixstraat in IJmuiden is de grens bereikt. Zij voelen zich onveilig in hun eigen buurt. Met een snoeiharde brandbrief eisen zij nu direct ingrijpen van de gemeente Velzen, de politie en het woningbedrijf. De situatie is zo ver afgegleden dat veilig voelen in je eigen huis niet meer vanzelfsprekend is. De bewoners wachten niet langer af. Uit de brief gericht aan burgemeester en wethouders blijkt dat zij al talloze meldingen hebben gedaan. In de brandbrief klinkt de wanhoop door. Het probleem wordt van het kastje naar de muur geschoven, zeggen ze. De gemeente wijst naar de woningcorporatie naar de HVC naar de politie en naar de handhaving. Kortom, iedereen wijst naar elkaar en er gebeurt te weinig. En intussen bewonen wij een wijk waarin een vuilnisbelt als een vuilnisbelt waar 's nachts gereest wordt. De overlast in heel Zee en Duinwijk is inmiddels ronduit agressief. Jongeren scheuren op fatbikes door het winkelcentrum en schelden ouderen uit. Winkeliers zijn bang en wie toch een melding doet kan rekenen op wraak. De redactie van Eimond 360 heeft de gemeente Velsen en de politie eveneens om een reactie gevraagd. De politie heeft laten weten zo snel mogelijk inhoudelijk te reageren. En zodra deze reacties binnen zijn, volgt uiteraard een update. En dan op de kruising van de Vondellaan en de Akerendamlaan in Beverwijk zijn gistermiddag 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Door het ongeval ontstond enige verkeershinder in de omgeving. Ambulancepersoneel heeft tijdelijk het verkeer geregeld totdat de politie ter plaatse was. Beide voertuigen die gebotst hadden liepen schade op en worden door een bergingsbedrijf afgesleept. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De politie nam vorig jaar een record aantal verboden wapens in beslag bij minderjarigen. In totaal was dat zo'n 2300 keer. In de meeste gevallen ging het om verboden steekwapens. Maar de politie nam ook een aantal vuurwapens of onderdelen daarvan in beslag. De politie heeft de afgelopen jaren vaker geïnventariseerd hoeveel wapens op jaarbasis bij minderjarigen in beslag zijn genomen. Maar nu blijkt zijn bij vorige inventarisaties niet alle inbeslagnames meegeteld. De werkelijke aantallen liggen daardoor waarschijnlijk hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Na onderzoek in wegbermen van de provincie Noord-Holland laat opnieuw zien dat onderzoek dat natuurvriendelijk bermbeheer goed is voor planten en insecten. Natuurvriendelijk bermbeheer betekent dat bermen worden onderhouden met oog voor de natuur. De provincie maait de bermen, maar doet dat op een manier die de natuur zo goed mogelijk helpt. Zo wordt het maaisel afgevoerd en wordt de berm niet in 1 keer helemaal gemaaid. Een deel van de berm blijft dan nog even staan. Daardoor behouden insecten voedsel en schuilplekken. Voor het onderzoek zijn bijna 100 bermlocaties in Noord-Holland bekeken. In deze bermen zijn diverse soorten planten, bijen, vlinders en zweefvliegen gevonden. Deze soorten laten goed zien hoe het met de natuur in een berm gaat. De resultaten bevestigen een eerdere conclusie. Natuurvriendelijk maaien en het afvoeren van maaisel is beter voor de biodiversiteit. En dat betekent dus meer voedsel voor de insecten. En dat is weer beter voor de natuur. En tot zover het regionieuws. Rest ons nog het weer. Vandaag af en toe de zon, maar buiten de zon ook veel buien kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en windstoten. Rond de 12 graden vandaag en ook het weekend gaat het niet beter worden. 12, 13 graden van het weekend en ook donderdag en vrijdag is dat zo. Steeds meer buien, maar ook steeds meer zon. En dat wisselt elkaar dan af. En tot zover het nieuws en het weer.

Ze zeggen wel eens beter goed gejat dan slecht zelf bedacht. En dit is allebei slecht. Tenminste, dat vind ik hoor. Bombaluria! Met Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Nee, dan dit. Oorspronkelijk van Tony Joe White. In de versie van Tina Turner heet het nummer nog steeds Steamy Windows.

Eric Clapton en Pretending. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van Eindeloos Eimond. Ik hoop dat u met net zoveel plezier geluisterd heeft als dat ik het gemaakt heb. Met dank aan Rob Keeser voor het noemen van 1990 als de muzikale rode draad voor vandaag. Straks na het nieuws van de 2 uur gaan we plaatsmaken voor Crossroads. Het programma met heel veel country. We gaan eruit met Ritmo de la Noche van Lorca. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Welkom bij deze aflevering met een uur vol prachtige muziek. Met de focus op zowel klassieke als hedendaagse artiesten. Laten we snel beginnen met de eerste song van deze playlist. Geniet van de muziek. Amarillo is een van de bekendste nummers van Emmylou Harris, die haar unieke stem en emotionele diepgang laten horen. Het nummer verkent thema's van verlangen en nostalgie, met een sterke verbinding met het Texaanse landschap.

Grievous Angel, geschreven door Gram Parsons, is een eerbetoon aan verloren liefde en de pijn die daarmee gepaard gaat. Een van Harris' meest geliefde songs. Together Again gaat over de hoop op een hereniging met de verloren geliefde. Het nummer heeft een warme, nostalgische melodie die veel luisteraars aanspreekt. Deze songs zijn afkomstig van het album Rollin' Through, een live album dat in 1975 in Amsterdam is opgenomen en nu weer uitgebracht.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples, de 86-jarige gospellegende uit de Staples Singers familie. Beautiful Strangers is afkomstig van haar album Sad and Beautiful World, het album van de maand. Het is een troostlied voor moeilijke tijden, met dat rauwe soulgeluid dat alleen Mavis kan brengen.

Planes Don't Fly is een titel die meteen prikkelt. Natuurlijk vliegen vliegtuigen, maar in deze song staat het voor een relatie of droom die simpelweg niet meer van de grond komt. Chase Abrams gebruikt de metafoor van grounded planes, vertraagde vluchten en gecancelde routes om te beschrijven hoe twee mensen elkaar kwijtraken, ondanks alle plannen die ooit gemaakt zijn.

De song verkent de gevoelens van iemand die terugkijkt op zijn leven en de keuzes die hij heeft gemaakt, met een nadruk op de vergankelijkheid van de tijd en de waarde van herinneringen. Willie Nelson met de original van de week.

Abby Cohn behoort tot de nieuwe generatie vrouwelijke Nashville stemmen. En Change the Man laat goed horen waarom ze de laatste jaren de spotlights heeft gehaald.

Rolling Stone noemde Steve Forbert de nieuwe Dylan, vanwege zijn folkrock met country twang. Maar hij bleef authentiek, ondanks platenmaatschappijdrama's. Early Morning Rain is een cover van de Gorner Lightfoot-compositie. Steve Forbert's versie legt de nadruk op de weemoed van het leven, onderweg en het verlangen naar thuis. Het nummer heeft een folkachtige country sound en Steve's emotionele stem brengt de boodschap van verlies en reflectie krachtig over.

Levi Turner profileert zich met My Love als zo'n jonge songwriter die teruggrijpt op de klassieke waarden. Een relatief sober arrangement, veel aandacht voor melodie en een tekst die inzet op oprechtheid in plaats van veel poeha.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Sylvia Cummins' Burn in Love, origineel van de Judds, is een krachtige ballad die gaat over de intensiteit van liefde en verlangen. De tekst beschrijft de vurige emoties die gepaard gaan met een passionele relatie. Cummins' muzikale stijl combineert elementen van country en pop, wat de song toegankelijk maakt voor een breed publiek.

0: That feels good.
1: Douwe Bob begon als jazzgitarist, ging viral op YouTube, deed mee aan het Songfestival in 2016 en evolueerde naar folk country. Zijn nieuwe single, With You, vertolkt hij met zijn kenmerkende falsetto, een moderne twist op Americana.

El Hollandes, pseudoniem voor Dwayne Verheyde, fuseert Spaanse lyrics met accordeon. Pensamientos betekent gedachten in het Spaans. En de song verkent thema's van reflectie en introspectie. Tex-Mex op haar best.

0: dit was het blokje country uit eigen land.
1: Complicated van Garrett draait om relaties die allesbehalve zwart-wit zijn. De ik-figuur laveert tussen aantrekken en afstoten. Tussen wat het hart wil en wat het hoofd zegt dat verstandig is.

Godspeed is een emotionele song van Mavis Staples. Die gaat over een veilige reis, wensen aan iemand en het omgaan met afscheid. Staples' krachtige stem en de soulvolle muzikale begeleiding maken deze song tot een hartverwarmende ode aan liefde en steun.

Nathan Bell's Clean Living is Killing Me is een humoristisch en ironisch nummer dat de uitdagingen van een schoon leven behandelt. Het nummer heeft een catchy melodie en een speelse benadering van serieuze thema's. Dit was het eerste uur met een prachtige mix van klassieke en hedendaagse songs. Blijf luisteren voor veel meer in het tweede uur.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen. Maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Weel zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamer. Verkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
3: Ik zit weer klaar voor de tweede uur, vol met nog meer fantastische muziek. Drinking Again van de Reeves Brothers heeft een nostalgische country sound en gaat over de strijd met verslaving en de troost die alcohol soms biedt. Het is een eerlijke en herkenbare boodschap.

Pick Me Up On Your Way Down, een klassiek nummer van Steve Forbert dat de ups en downs van het leven en de liefde behandelt. Forbert's unieke stem en songwriting maken dit nummer tot een blijvende favoriet. Good Time Charlie's Got the Blues is een weemoedige reflectie op het leven van een vrijgezel en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Het heeft een tijdloze kwaliteit die veel mensen aanspreekt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De herinterpretatie van We Got To Have Peace op Sad and Beautiful World biedt de kans om de blijvende boodschap van het nummer opnieuw onder de aandacht te brengen. Terwijl het ook de evolutie van Mavis Staples als artiest laat horen. Het is een prachtige combinatie van verleden en heden.

0: Kelsey Mayne is een Canadese singer-songwriter die is opgegroeid in Alberta. Ze heeft een passie voor muziek van jongs af aan en heeft haar talent ontwikkeld door op te treden en haar eigen nummers te schrijven. For the Record is haar nieuwe single.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees De Haan. Welkom en veel luisterplezier.

0: for this.
1: Brown's Dinner Bar van Vince Gill vangt de sfeer van een lokaal eetcafé en de verhalen die daar verteld worden. Gill's warme stem en het herkenbare verhaal maken het tot een charmant nummer.

0: De cover van deze week.
1: Ernest en Jake Worthington brengen hun eigen unieke vocalen en harmonieën in Yesterday's Wine. Wat zorgt voor een frisse interpretatie, terwijl ze de emotionele diepgang van het origineel behouden.

Morgan Miles waagt zich hier aan een klassieker en geeft Sister Golden Hair een soulvolle country twist. De herkenbare melodie en het laid-back karakter worden overeind gehouden, maar voegt meer vocale kracht, gospelachtige uithalen en een moderne productie toe.

0: make it.
1: Crossroads, sterren van toen.
2: Sandy Posey is een zangeres en songwriter, geboren in 1944 en overleden in 2024. Ze verwierf bekendheid in de jaren 60 en 70 met haar unieke stem en een mix van pop- en country-invloeden. Sandy Posey is vooral bekend geworden om haar emotionele ballades en krachtige uitvoeringen. Haar hits zoals I Take It Back en Born a Woman hebben haar een speciale plek in de muziekgeschiedenis bezorgd. Maar nu eerst Rose of Cimarron. Dit nummer vertelt het verhaal van een sterke vrouw en haar strijd met invloeden van de Amerikaanse folklore. Het is een ode aan de geest van het Westen en de schoonheid van de natuur.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Virginia voelt als een road movie. In 3 à 4 minuten. Een plaatsnaam als symbool voor zowel een bestemming als een verleden. Dat maar niet helemaal wil verdwijnen. Jane & Company, afkomstig uit Quebec, zingen over terugkeren. Naar waar je vandaan komt. Of juist over de moeite om definitief weg te blijven.

Better Than The Bottle is Cody Jinks in volwassen reflectieve modus. Hij kijkt terug op wilde jaren in bars en honky-tonks. Maar constateert dat er nu dingen zijn die letterlijk beter zijn dan de fles. De song volgt twee oude drinkmaatjes die opnieuw contact hebben. Praten over vrienden die zijn omgevallen. En over het wonder dat ze zelf de duivel net zijn ontsnapt.

0: In de Spotlight.
1: Rick Kennenecht is een Amerikaanse singer-songwriter die bekend staat om zijn verhalen vertellende stijl en zijn focus op het genre van de country en Americana. Zijn album Tombstone's Last Stand, 13 Ballads, is een eerbetoon aan de legendarische geschiedenis van het Wilde Westen. Met een verzameling ballads die de verhalen van iconische figuren en gebeurtenissen uit de tijd verkennen. Morgan's Last Stand vertelt het verhaal van Morgan Earp, een van de broers van de beroemde Wyatt Earp. Het beschrijft zijn laatste momenten en de dramatiek van de gebeurtenissen die leidden tot zijn dood in Tombstone. Rick vertolkt het samen met Renee Geyer.

Badge of Virgil Earp richt zich op Virgil Earp, de oudere broer van Wyatt, en zijn rol als hulpdeputy in Tombstone. Het behandelt de uitdagingen en gevaren waarmee hij werd geconfronteerd in zijn strijd voor rechtvaardigheid.

Good Taste in Whiskey van de Canadese zangeres Megan Patrick is een vrolijk en aanstekelijk nummer dat de simpele geneugten van het leven viert. Dit was de tweede uur van Crossroads. We hebben een geweldige mix van nummers gehoord die de diversiteit van de country vieren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 3.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: slimmeweg.stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen. En daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Zo, dat al nog eens een uur van de platenkast. De eerste hit voor Ian Dury, destijds in 1978. Sex and drugs and rock'n'roll. Hij zette zichzelf meteen op de kaart. De volgende dames doen dat al een tijdje. Maar ja, samen hitscoren is ook wel eens leuk. Lady Gaga en Ariana Grande, Rain on Me.

Soljang samen met Sugro Forniciari. En dit heette Senza una Donna. Het grappige is, het was al een hitje geweest in Nederland in de uitvoering van Sugro in zijn eentje. Helemaal in het Italiaans. En toen besloot hij het op te nemen in het Engels, gedeeld Italiaans, met Paul Jong. En dat werd een groot succes. Net dat kunstje heeft hij daarna nog een aantal keren overgedaan met succes. En het is wel een heel mooi nummer, kan ik je vertellen. Er is een DJ uit, geloof Noorwegen, die vindt het leuk om een beroemde dames te remixen. Hij heeft al onder andere Tina Turner gedaan en Whitney Houston. En ook Donna Summer. Ja, ik kan ook geen toestemming meer geven. Grapje. En denk ervan wat je wil denken. Ik zet lekker het originele.

0: segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody's sick.
2: Dat is Tom Clay en zijn interpretatie van Every Kind... Nee, niet Every Kind of People, van What the World Needs Now. En dat ken je onder andere van Jackie de Shannon, van Dionne Warwick. Ik moet zeggen, het heeft heel veel indruk gemaakt. Ik denk, ja, wat zou ik daar nou achteraan zetten? Nou, ik heb wat gevonden hoor. Een hele mooie, die we kennen van Robert Palmer. Maar ik denk, ik pak eens Chaka Demus en Pliers. Every Kind of People.

dit de ultieme hippieplaat. Waarom? Het stamt uit de musical Hair uit 1969. En, hoe heet het? Dit is van, even kijken hoor, Fifth Dimension. En dat is Aquarius, Let the Sunshine In, een medley. En The Age of Aquarius, dat wordt beschreven als, even kijken hoor. When the moon is in the seventh house. En dat waarschijnlijk had het deze eeuw moeten gebeuren. Het is nog niet gebeurd. Want het was, even kijken. Nu moet ik het op gaan zoeken. The Age of Light, Humanity en nog meer moois. Vat het maar even samen. En ja, daar stonden de hippies ook een beetje voor. Hè? Love and peace. Dus ja, ik vind dit gewoon helemaal passen in die tijd. Goed, wie past in deze tijd? Al sinds de jaren 80. Paul de Leeuw, ik heb je lief.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

Een mooie van Sting. We'll be together. Mag het over. Dat is wat de mensen bindt, hè. Nu volgende, dat vond ik hier in de computer. Ik denk, hey, titel komt me niet meer zo bekend voor. Ja, ik word ook een dagje ouder. En het is van de Commodore. Het heet Oh No. Yo-No. Ik denk dat het ongeveer een van de laatste singles is geweest met Lionel Richie. En op het moment dat ik hem hoorde, begon ik hem helemaal mee te zingen. Maar die titel, ik denk van, had ik niet verwacht.

Mooi, hè? Oh, no. Uren zal je bijna om. En ik dacht, waar zal ik eens mee eindigen? Ik denk, nou, eentje van Adele. En die zegt, hallo. En ik zeg, oei, op weg naar het koffiezetapparaat.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
7: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
6: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
8: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, dat is wel enigszins opvallend als je het wil bekijken.
6: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
10: Lubbers wonen en slapen.
11: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
12: Binnenkort ruis op je radio.
13: Klopt.
12: Met de komst van Eimond 3.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Heeft u naar aanleiding van dit programma vragen, suggesties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Historische Archeologie. Stuur een e-mail naar info@s-h-a.nl. Of schrijf SHA, postbus 646, 1940 AB in Beverwijk. Historische verkenningen. Een reeks informatieve radioprogramma's over het verleden van de regio Kennemerland. Historische verkenningen. Onder leiding van Daan de Vries junior, Jan Kamferman en Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie.
2: Welkom luisteraars bij het programma Historische Verkenningen. U weet het, wij proberen zoveel mogelijk te vinden en te horen natuurlijk over dit gebied. Het gebied is niet alleen Beverwijk, het is breder. De samenhangen in die tijd waren ook wat anders dan nu. Dat hebben we al verschillende keren van Jean gehoord. En soms zegt hij het zo mooi, ja, het is in de mist van de geschiedenis verdwenen. Maar we gaan het nu hebben over de Heemshof. U heeft dan meteen ook gehoord dat Jean Roefstra hier bij zit. Rond die Heemshof heeft hij al een keer een excursie gehad. U hoort er later in een uitzending ook nog meer over. Maar het is een heel bijzonder gebied. En we willen eigenlijk graag eens over de historische achtergronden van wat nu de boerderij Heemshof is, wat verder horen. Ja, Jean, en dan is het een hele open vraag. En jij weet heel veel ervan, dus je kan aan alle kanten beginnen. Maar misschien kunnen we eerst beginnen van Heemshof. Heeft dat iets te maken met het hof, met het hofland? Noem maar op, de Zoffelhoven, dit gebied.
3: Hè? Ja, dat is een mooie ingang. Ja, het wonderlijke van, ik blijf er verbaasd over, is, ik deed in de jaren 80 al onderzoek naar een verdwenen hof in die regio. En je kunt namelijk het ontstaan van alle kastelen in Beverwijk en een deel van Heemskerk verklaren vanuit domein of hofland, wat in 1248 opgeheven wordt. Maar daarmee heb je niet een verklaring voor al die kastelen die verderop in Heemskerk liggen. En dat hield me bezig. Sterker nog, de hoeveelheid van de Heemskerkse kastelen verbaast me in die zin dat ik me direct de vraag stelde, er moet dus ergens in Heemskerk een hof te vinden zijn. Dat was de ingang, ergens begin jaren 80. Er is nooit iets echt over geschreven. Er is veel over Heemskerk best wel geschreven en al die huizen behoorlijk goed zelfs. Maar het ontstaan, daar kwam men niet op. Men wijst constant het huis te Heemskerk, of nu geheten Marquette, aan als het oudste kasteel van Heemskerk. Dat klopt eigenlijk helemaal niet. Dat is verbazend, want het huis de Heemskerk, of Marquette zoals het nu heet, was een ronde burcht. Typologisch gezien behoort zo'n ronde burcht tot de oudere kastelen. Maar het was geen verklaring. Nou was de moeilijkheid wel dat we niet exact weten hoe oud huis de Heemskerk of Marquette is, omdat het nooit opgegraven is. Professor Renaud, die zoveel kastelen heeft opgegraven, had ook dit huis op zijn verlangslijstje staan. Maar helaas, het is er nooit van gekomen. Alleen in de jaren 80 vonden er werkzaamheden plaats op het terrein, waardoor het nodige verstoord werd. Er zijn wat sleuven getrokken op het terrein voor de aanbouw van een nieuw deel. En er zijn wat nieuwe kabels gelegd, wat helemaal niet mocht. Maar daarmee is een stuk van dat gebied verstoord geraakt. Maar het bood nu wel de kans om eens te gaan kijken hoe oud het is. En inderdaad, ik kwam overblijfselen tegen. Zelfs een hele zware grote waterput uit de 13e eeuw. En een stukje kademuur. En ja, we weten eigenlijk van de sloop van het huis de Heemskerk rond 1800 dat veel bakstenen zijn gebruikt in de tweede toegangsbrug. Dat geeft een indicatie, en ook dit onderzoek in de jaren 80, dat Marquette gebouwd is rond 1225. Daar heb ik al iets over gepubliceerd. Veel weten we daar nog niet van. Het onderzoek is nog lopende. Maar dat geeft geen verklaring voor het ontstaan van vele kastelen. Er moest dus een hof zijn en als ik heb eigenlijk alles op een kaart gezet. Ik ben eens gaan kijken hoe deze kastelen lagen. En door vroegere onderzoekers is al geconstateerd dat sommige kastelen op een bepaalde afstand van elkaar liggen. Zo ongeveer 500 meter. Dus het was eigenlijk ook geen kunst bijna. Ik maak het wat makkelijk, maar om de domeinhof Hofland te vinden. Maar in Heemskerk bestond zo'n groot gat tussen het huis Hofland, wat eigenlijk later de Vlotter heet, en het huis de Heemskerk bevond zich een gat dat theoretisch gezien, als ik de hele regio bekijk, niet kon. Qua verdeling.
2: Verdelingen
3: of van huizen, goederenbezit. Ik kwam een beetje op een terrein terecht dat ik dacht van ja, wat zit daar? Vanaf de 18e-eeuwse kaarten ben ik terug gaan werken naar 16e-eeuwse kaart. En verdorie, je ziet inderdaad daar iets staan. Een belangrijk gebouw, want hij springt eruit. Die kaarttekenaars die meten al het land in. Het zijn allemaal belastingkaarten ook. Men moet weten hoe groot het oppervlak van het bezit is. Maar zo'n landmeter wil wel eens een belangrijk gebouw ter oriëntatie erop plaatsen. En inderdaad, aan de Oosterweg zie je zo'n gebouw staan. En hij bevond zich in dat gat wat me dwars zat. Dus ik ben daar eens gaan kijken. Ik dacht, laat ik dat gebied eens verkennen. En ik fiets daarheen en ik zie ineens een boerderij die wat anders staat dan andere boerderijen. Dat viel mij ook al op aan de Oosterweg. En die heet Heemshof. En ik dacht, verrip. Een boerderij Heemshof, het toponiem Hof weer. Want het hoftoponiem kom je wel in het gebied tegen, in de alleroudste bronnen. Maar waar plaats je dat? Nou, ik dacht, dit is te mooi voor woorden. Dus ja, ach ja, ik dacht, laat ik eens aanbellen. En de bekende Lambert Koppens, die zich nu op het ogenblik zo inzet voor het buurtinitiatief, vertelt me een heel verhaal. Waar het op neerkomt is eigenlijk dat er geen bron is geweest of geen idee is geweest dat de terreinen daaromheen een hoftoponiem hebben. Het is eigenlijk, volgens eigen zeggen, willekeurig gekozen, Heemshof. Het bleek ook niet de oudste boerderij te zijn. Die ligt ernaast, want die is verbrand in de vorige eeuw. En vroeg daar namens de Rijksdienst toestemming om daar toch een paar proefputten te mogen graven en boringen te verrichten. Want we waren in de jaren 80 al drukdoende met alle terreinen in kaart te brengen in Noord-Holland. Mm-hmm. En dat noemen ze AMK-terreinen, archeologische meldingskaartterreinen. Dus dat er iets bijzonders is. En dat je een houvast hebt voor het beleid. Dat je in de gaten kunt houden bij bouwplannen, veranderingen in de bestemmingsplannen. Dus op een goede dag in 1989 groeven we de proefputten. En ja, dat was direct raak. We kwamen direct op een gracht terecht. Die heb ik verder uitgeboord. En verdorie, ik weet uit de bronnen. Want intussen had ik wat historische bronnen gevonden in het archief van de Graaf van Holland. Dat het terrein eigenlijk op heeft gehouden met bestaan in de 14e eeuw. Of dat hof er nog stond, dat is een tweede. Maar in de 14e eeuw worden twee belangrijke huizen naast het domeinhof genoemd. En deze twee huizen houden me nog steeds bezig, want die moeten belangrijk geweest zijn. Van wie ze geweest zijn, weten we nog niet. Maar dankzij deze ene akte konden we vier akten aan elkaar puzzelen, waardoor we het hele gebied rondom de Heemshof in kaart kregen. We hadden zicht op

verder gebeurd is, dat is gewoon een open vraag nog. Maar ja, je ziet dan in één keer wel, als dit hof, wat overigens nergens in een authentieke 12e of 13e eeuwse bron voorkomt, je ziet het verdwijnen en je ziet het huis te Heemskerk of het latere Maquette opkomen. Je ziet ineens dat die ronde burcht die daar gestaan heeft, de omgeving gaat domineren. De rol van het domeinhof is weg. In het geval van Maquette of Huis te Heemskerk neemt hij dezelfde positie in als eigenlijk het Huis te Haarlem na het verdwijnen van het domeinhof Hofland. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk deze twee kastelen in Heemskerk domineren. Dit zijn de grote, zware kastelen. Dit zijn de heren die eigenlijk, en dat blijkt later ook behoorlijk, om de macht vechten van het bestuur in Heemskerk. Het Huis te Heemskerk heeft dat nooit gehad. Het is ook nooit gelukt met het geslacht van Heemskerk, wiens afkomst overigens ook raadselachtig is. Ik heb al een aardig idee en later hoop ik hierover te publiceren. Maar het is allemaal niet zo duidelijk. Wat wel belangrijk is, is dat het domeinhof, het Oude Hof, want zo heet hij eigenlijk oorspronkelijk, nu heet het Heemshof, die plek, die neemt een dominerende positie in eigenlijk dat hele gebied wat vroeger Skupeltham heette. Vlak voor dat domeinhof, we hebben het er al eens over gehad, heeft een enorme nederzetting gelegen. Een hele oude, een vroeg middeleeuwse, vanaf de 5e eeuw. Met een zwaartepunt ergens in de 7e en 8e eeuw, wat uniek is. Stel je nou eens naar Egmond voor. Van oorsprong een hele bekende plaats vanwege heilige Adelbert, de abdij van Egmond. En ik heb daar tussen die tienduizenden scherven heb ik maar één scherfje uit die vroege periode van Adelbert gevonden. Terwijl we in Heemskerk daar eigenlijk in omkomen. Dat hof, dat staat daar nu natuurlijk mee in verband. En ik zit nog wel eens met de vraag of de kerk van Heemskerk wel zo oud is in het dorp. Hij is oud. Zeker 12e eeuws. Misschien een kapelletje 11e eeuws. Maar mij zit het nog steeds een beetje dwars of er niet een oudere voorganger is geweest die om en nabij de Heemshof heeft gelegen. Dat is een hele belangrijke plek. Want het terrein van de Heemshof en zeker het gebied is een gebied wat al heel vroeg bestuurd werd. En die grafheuvel ligt daar niet voor niets. Daar moet een hele belangrijke man of vrouw gelegen hebben die alles te maken heeft met de nederzetting. Ik vraag me zelfs af of het de enige heuvel is en de rest niet gevlakt is. Want in het gebied van de Heemshof lijken wij ook andere heuveltjes gezien te hebben begin jaren 80. Die zijn nu zo langzamerhand niet meer te vinden. Want tegenwoordig moet alles vlak op weilanden. En we zien alles aftoppen. Al die waterstromen daar, die duiden nog op die structuur. Ook die hoofdwegen, vooral die Oosterweg en de Kerkweg, heel duidelijk. Maar het beeld is eigenlijk, en ik bevind me dan nog eventjes in een heel nieuw gebied, is dat eigenlijk alles ontstaan is rondom de Heemshof, als we over Heemskerk praten. Niet dat daar overigens een Heemezen heeft gewoond, want dat is een heel hardnekkig gerucht. Er heeft nooit zo'n man bestaan, want als je zelfs tot in de 11e eeuw teruggaat, zie je die naam nooit voorkomen, of een persoon, in verband met abdij van Egmond of goederenlijsten. Maar je ziet eigenlijk de bewoning van de Heemshof, als zijn taak erop zit, noem ik het maar, zie je verschuiven naar het centrum van Heemskerk. Want in het centrum van Heemskerk vind je eigenlijk geen 12e, 13e eeuwse bewoning. Dat viel mij nou altijd al op. Dus eigenlijk is het gebied van de Heemshof, kun je noemen, het begin van de gemeente Heemskerk. Daar is alles gebeurd. Daar is alles begonnen rondom die hof.

0: maakt dat huidige centrum van Heemskerk zo bijzonder, dat je daar die verschuiving krijgt van die bewoning en machthebbers en bestuur, noem maar op, wat er allemaal zich verschuift. Is daar iets over te zeggen al? Of zijn dat nog vermoedens?
1: Nou ja, het is een hele nieuwe vraagstelling. We dachten alles te weten, zo'n beetje van Heemskerk. Nou ja, de Heemskerkers menen dat er in Heemskerk niks te vinden is. Hè. Die kijken maar naar Beverwijk. Ik heb het al eens gezegd, Beverwijk is eigenlijk een stichting van een stad die eigenlijk al in de kern al meteen mislukt was. In de 14e eeuw wordt het heel stil daar weer. Dat verdwijnt toch heel veel. In Heemskerk is iets aan de hand. Het heeft ook met die buurtschappen te maken. Maar er staat wel een belangrijke kerk. En een oude ook. Net als Beverwijk overigens. 11e eeuw wordt die al genoemd. Het is maar de vraag of dat allemaal klopt. Maar ik heb eens gekeken. En overal zegt de archeologie, er zit hier nog geen bewoning. En ineens bevindt hij zich daar wel. Het is wel zo dat het centrum van Heemskerk wat hoger ligt dan het hele gebied de Heemshof. Misschien is er al iets aan de hand geweest met waterbeheersing, het grondwaterpeil. We hebben de Noordermaatweg in Heemskerk. Nou ja, ik weet wel zeker dat die dijk aangelegd is vanuit dat oude hof. En je ziet dat ook met het domeinhof Hofland en Banjaard in Beverwijk. Zie dat ontstaan, toch in die Sint-Aagtendijk, de Zuidermaatweg. Een afleiding om het oude Hofland. En rondom het oude hof ligt die dijk, de Noordermaatweg. Dus er is heel veel aan de hand met waterbeheersing. En het zou maar zo kunnen zijn dat het gewoon daar te nat werd. En dat de bewoning richting het huidige dorpscentrum van Heemskerk. Het is een hoger gebied, een top van een oude strandwal. Het zou zomaar eens kunnen. En dan pas, want ik heb wel aanwijzingen die nog weinig bekend zijn. Er staan zomaar 13e eeuwse gebouwen rondom die kerk, rondom het Nielenplein. En ja, het kerkplein, dat is gewoon heel vreemd. Ze komen ook niet in de bronnen voor. Maar verder vind je in Heemskerk niets.
0: Maar dat betekent dat als je dat zo op een rij zet, dat er in de buurt van het Oude Hof of de Heemshof van alles moet zijn.
1: Ja, er moet heel veel aanwezig zijn.
0: Misschien zelfs wel een burgernederzetting, om het zo te noemen.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Dat
0: maar heb je enig idee waar je die zoeken moet?
1: Ja.
0: Kun je bijvoorbeeld aan de verdeling van de kastelen zien van, hey, daar zit een gat, daar zou die bewoning precies tussen passen?
1: Ja, nou, ik weet wel waar die zit. Die zit voor de Heemshof, tussen de Oosterweg en Kerkweg. Dat is overduidelijk, alleen helaas, het is tuinersgebied. Het is vreselijk overhoop gehaald. Het kost ons echt moeite om nog een stuk terrein te vinden wat ongeschonden is. En als we aan de hoeveelheid scherven zien hoeveel daar gebruikt is, dan moet die bevolking daar echt zitten. Het is allemaal vlak rondom en voor de Heemshof dat het daar zit.
0: Daar moet het zijn.
1: Daar zitten de oudste bewoners, middeleeuwse bewoners, zeg ik, van Heemskerk.
0: Ja, ja. En die start al in de 5e eeuw.
1: Ja.
0: Nou, tenminste, dat is al, kan nog ouder zijn, maar in ieder geval dat is zeker.
1: Ja, ja, er zit ook wat bewoning uit de inheemse Romeinse tijd. Hè. Of tenminste, ja, het zijn gewoon Friese, zeg maar, in de Romeinse tijd. Maar dan zit er toch wel ergens een lacune, lijkt het. Hè? Want we weten nog niet alles.
0: Nee.
1: Op basis van scherven, de archeologische werkgroep is daar ontzettend actief geweest met het verzamelen ervan. Het terrein is goed in kaart gebracht op basis van scherven die verzameld zijn in dat gebied. En dat is een dusdanige hoeveelheid dat we hele belangrijke uitspraken hebben kunnen doen.
0: Nee. Maar je komt dat verder niet tegen in bronnen.
1: Nee.
0: Kerkelijker nog in andere bronnen.
1: Nee.
0: Dus dat betekent dat er wel wat gezeten heeft. Dat vinden we nu.
1: Ja.
0: Dat als ze daar gelogen vinden dat.
1: Ja.
0: Maar kunnen dat nog niet aan een haakje ophangen?
1: Nee. Er wordt hard aan gewerkt. Maar ja, je moet ergens beginnen de vraag te stellen. Er is heel veel over Heemskerk gepubliceerd. Er zijn aardig wat boeken. En toch ligt het heel vaak even anders. Alleen, ja, dat zie je eigenlijk ook overal. De geschiedenis wordt geschreven vanuit de historische bronnen, vanuit oude literatuur, vanuit zeer oude boeken. Hè? Vooral die kronieken. En die beschrijven, neem nou Batavia Illustrata van Simon van Leeuwen. Dat beschrijft de hele geschiedenis van Holland. Tot in detail ook Heemskerk, Beverwijk, zie je er heel duidelijk in voorkomen. Maar de archeologie levert altijd andere vragen op. Of lost vragen op die niet historisch opgelost kunnen worden. En dat is het spannende natuurlijk altijd. Ik bekijk de geschiedenis altijd anders. Ik combineer die twee dingen. Maar vanuit de archeologie krijg je vaak iets aangereikt. Wat je moet bewijzen via de bronnen. En die blijken er vaak helemaal niet te bestaan.
0: Nee. Nou, dan zeg jij, er zijn dus twee hoven geweest in Heemskerk.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Is daar nog een relatie tussen die twee hoven aan te duiden?
1: Ja.
0: Of zeg je nou, dat is een vraag die komt over 10 of 20 jaar pas aan de orde?
1: Nou, die vraag speelt al heel erg lang. Ik denk nu een oplossing te hebben, maar ik moet daar nog over publiceren. Het zou wel eens kunnen zijn dat we een heel groot antwoord krijgen waar er twee hoven zijn en hoe het nu eigenlijk allemaal in elkaar zit. Alleen je moet het dan in familieverbanden gaan zoeken. Alleen we zitten weer, de 12e, 13e eeuw is een behoorlijk mistig terrein bij de historici. Men waagt zich er liever niet aan om dan nog eens terug te gaan zoeken wie daar eigenlijk zaten, hoe ze heten, hoe de familieverbanden waren. Dat is nog ontginningsgebied. Wat overigens binnenkort met een rap tempo wordt ingevuld. Maar het is een beetje vaag hoe dat zit. Hè? Ze strijden om de macht van Heemskerk in de 13e eeuw. 14e eeuw zeker. Ik heb al verteld dat de heer van Heemskerk, van de Burgt, het huis de Heemskerk, later Maquette, met graagte meedeed aan het beleg van Oud-Haarlem. Want hij dacht daarmee de macht te kunnen grijpen of als beloning te kunnen ontvangen waarschijnlijk. Maar er zit iets tussen die twee hoven. Wat is het verband? Als ik naar Hofland kijk, domein of Hofland, bij het station Heemskerk, dan zie je toch ook een Oud-Haarlem ontstaan, maar uit Oud-Haarlem is weer dat kasteel Kronenburg in Kasticum ontstaan. Nou, dan kom je toch wel dicht in het gebied van de Heemshof. Dat terrein is heel erg groot, dus het raakt elkaar wel. Er is een verband, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat nou zit.
0: Nee, nee. Dus ik kan wel over speculeren, maar niet oplossen nog.
1: Nee, ja, kijk, speculeren doen we natuurlijk graag. Maar ja, dat moet je natuurlijk niet in papier omzetten en publiceren. Dan ontstaat er wel wat vuurwerk. Krijg je misschien ook een antwoord, maar ja, het lijkt me niet zo handig.
2: Een beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac.

0: Die twee hoven die liggen daar. Die hebben in de voorgeschiedenis, dus net nadat ze opgeheven zijn en voort. Ja. Is dat bekend waarom er twee geweest zijn? Of hebben ze een, is het één geweest waar later een soort splitsing tussen aangebracht is? Is daar al iets over bekend of is dat ook nog...
1: Ja, er zit duidelijk een splitsing tussen die twee hoven. Dat kun je terugvinden op basis van de bouw van de versterkte huizen of kastelen in Heemskerk en Beverwijk. Maar het blijft vaag. Kijk, eigenlijk moet je praten over drie domeinhoven. Hè. Het domeinhof in Sint-Aagtenkerk, het latere Beverwijk, waar Banjaard op huisde. Dat is een goede derde. Die bestuurt ook weer een geldgebied van Heemskerk. En ik zeg wel eens met lezingen, dat ligt eraan waar ik ben, wel eens van, het is mij wel eens de vraag of het nou niet één geheel is geweest. Beverwijk-Heemskerk, is dat nou allemaal wel zo gescheiden? Laag die parochiegrens, want daar gaat het natuurlijk weer om. Lagen die wel gescheiden? Was het niet één geheel? Was het niet één groot economisch gebied? Noem het maar. Het blijft een beetje vaag, alleen je kunt wel zien dat er duidelijk een belangrijk gebied is. Een domeinhof vinden is al heel wat. Twee domeinhoven vinden is behoorlijk uniek, maar drie domeinhoven is bijna te veel van het goede. Dus er is iets bijzonders aan de hand. Hè. We zien dat wel aan dit gebied. Heel veel kastelen bij elkaar. We zien Holland op zijn smalst. Kun je iets over zeggen? Maar wat er hier nou werkelijk aan de hand is, dat is denk ik een uitdaging. Alleen ja, Heemskerk en Beverwijk, en Heemskerk doet een inhaalslag, is heel hard bezig om alles te bebouwen. Dus het unieke van Heemskerk gaat er heel snel af nu.
0: Ja, ja. Nou, heb je het gehad net rond de Heemshof? Ik ga nog even terug naar een zin die zegt. Daar zit vanaf de 5e eeuw, met een hoogtepunt rond de 7e, 8e eeuw, van bewoning.
1: Ja.
0: Is dit met de huidige kennis het enige punt waar zo'n zware bewoning zit in dit gebied? Of zijn er nog andere punten aan te wijzen waar in diezelfde periode ook een behoorlijk aantal mensen woont?
1: Dan zullen we uit deze regio moeten gaan.
0: Ja,
1: lange tijd gold Heemskerk als een zeer uniek terrein voor Noord-Holland. Eigenlijk is dat het nog steeds. Alleen door onderzoek in ons duingebieden in Noord-Holland komen we er nu achter dat daar de oudste bewoning wel eens kan zitten uit de vroege middeleeuwen. Want daar gaat het om. Een heel goed voorbeeld is in Bloemendaal aangetroffen. Groot-Olme heet het gebied. Daar zit dan ook intensieve bewoning. Alleen Heemskerk blijft uniek omdat ze gewoon al die eeuwen uit de vroege middeleeuwen bij elkaar hebben. En het jammerlijke is weer dat je in Heemskerk geen opgaven kunt houden. Althans, de kans zie ik als zeer klein. Omdat het terrein is verstoord. Wat ik het liefst zou willen, wat in Bloemendaal wel hebben gedaan, is grote vlakken trekken. Dan zie je de huizen, dan zie je de bewoning, dan zie je de fondsdeposities, dan zie je alles eigenlijk. Mm-hmm. En dat was hier ook. Ik vermoed op het terrein van de Heemshof nog steeds. Alleen het terrein van de Heemshof en de omgeving is ook heel licht afgezand. Er zijn wel terreinen waar dat niet is gebeurd, maar daar zou je dus eigenlijk voor het goede een vlak moeten gaan trekken. Maar Heemskerk blijft op basis van de hoeveelheid en het vroege types uniek in Noord-Holland. En misschien is er soms wel eens sprake van over een groter gebied.
0: Mm-hmm. En als je dan noemt de 5e eeuw. Dat is wel een periode van onrust, van wegtrekken van de Romeinen.
1: Ja, vaagheid.
0: Noem maar op. Ja. Christianisering zit ergens in deze periode ook.
1: Ja.
0: Ietsjes later.
1: Later, ja, maar...
0: Noem dat, er is wel het nodige gebeurd.
1: Ja.
0: Het zou toch zo leuk zijn als je dat aan kan raken, hè?
1: Ja, maar dan zitten we echt op een gebied dat we werkelijk niets vinden in de bronnen. Hè. We vinden pas iets als Willy Broert komt en in Velsen geweest zou zijn. Ik zeg geweest zou zijn, want ja, je weet het maar nooit. Hè. Het wordt allemaal wel gesteld, maar is het nou werkelijk zo, vraag ik me af. Dit is een periode in de geschiedenis van Nederland eigenlijk. Maar vooral het noordelijke deel ervan dat we eigenlijk zo weinig weten. Het wegtrekken van die Romeinen. Het zou de volksverhuizingstijd zijn. Nou, zien we dat in de archeologie. Nog een heel groot vraagstuk. We zien nu wel dat de meest belangrijke dingen uit de vroege middeleeuwen wel eens onder de duinen kunnen liggen. Dat is nu toch wel bewezen. De duinen is eigenlijk een gebied, daar wil een archeoloog tegenwoordig graven. Maar ja, je weet dat kan niet.
0: Niet zo makkelijk, nee. Dus,
1: nou ja, de Heemshof ligt net een beetje op de rand. Hè. Dat het jonge duinzand, dat schiet daar net weg. Het is net kantje randje. Ja. Daarom is dat gebied ook zo uniek. En dan zou je toch eens echt goed moeten gaan kijken. Maar of dat ervan komt, dat weet ik niet. Maar althans, in ieder geval,
0: niet bij onze leeftijd.
1: Ik weet niet of ik het meegemaakt heb. Nee.
0: Nou, krijgen we dus een beeld van een 5e eeuw, 7e eeuw. Merovingisch is dat, hè?
1: Ja, Merovingisch.
0: En dan
1: ja.
0: Karolingisch natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Dat schuift op een zeker moment op naar verhoogd van de Heemskerk. En daar gebeurt dan ook weer van alles. Want op een zeker moment komt daar de ridders van Sint-Jan, heet dat geloof ik. Hè,
1: ja, ja.
0: Die krijgen daar ook op een of andere wijze hun vinger tussen.
1: Ja, ja,
0: maar of ze krijgen voet aan de grond of wat dan ook. Aan de andere kant heb je de abdij van Egmond. Heeft die daar ook nog bezitting? Of staat die meer in het Beverwijkse? Is dat bekend?
1: Ja,
0: hoe liggen die relaties?
1: Ik heb daar eens naar gekeken. En, de verhouding is inderdaad uit evenwicht. En Beverwijk is echt het zwaartepunt van bezittingen van de abdij van Egmond. Maar zeer vroeg, ik meen in de 11e of 12e eeuw, zijn er ook bezittingen in Heemskerk. Ook de graaf van Holland hebben trouwens zeer vroeg bezittingen in Heemskerk. Er worden heel wat namen genoemd van mannen en ook vrouwen, waarnaar onderzoek nog gedaan wordt. Want die hebben te maken met de allervroegste ontstaansgeschiedenis. En waarschijnlijk hebben ze zelfs iets met het Heemshof te maken en dat hele gebied. Maar we weten het nog niet. De abdij van Egmond is de oudste bron voor Holland. Daar staat wel eens wat in, vooral schenkingen. En rondom het Schepenberg, het Hultoneel, zijn goederen geschonken aan de graaf van Holland, of door de graaf van Holland, of zeer belangrijke personen die geen achternaam hebben. In die tijd is dat helemaal de vraag nog niet. Dus je wil erachter komen wie dat zijn. Alleen ja, dat dorp Heemskerk en Sint-Jan, die zit hier pas vanaf 1319. Maar ja, ik heb het al eens eerder gezegd, er zitten 13e-eeuwse gebouwen vlak voor die kerk aan de noordzijde, het Nieleplein. Wie zijn dat nou? Van wie is dat nou? Sint-Jan zit daar wel, 1319, maar er liggen gewoon oudere en zwaardere gebouwen onder dat gebied. En ik vraag me zelfs af of er niet een complex is geweest tussen de kerk en dit gebied. En daar komen we in een andere uitzending wel wat uitvoeriger op terug. Maar echt sporen van de gewone burger vind ik niet in Heemskerk. Nog niet hoor, moet ik zeggen. Ook dat centrum is natuurlijk eindeloos op de schop gegaan. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we dat ooit nog gaan vinden. Alleen acht ik die kans heel erg klein. Het lijkt wel alsof het centrum van Heemskerk iets heel belangrijks is geweest, waar niet in de nabijheid van gewoond werd, door de gewone man dan, althans. Dat vindt pas later plaats. Ja.

0: Je zegt zo van, de gewone man mocht daar niet wonen. Waarschijnlijk, zwaar gebouwcomplex.
1: Ja.
0: Hebben gewone mensen gewoond waar de Heemshof nu ligt. Weten ook niet of dat de gewone man geweest is of een andere vorm van bewoning. Betekent dat niet dat dit soort gebieden TZT goed onder de loep genomen zouden moeten kunnen worden? Ofwel dat ze nu aangewezen moeten worden als archeologisch zeer belangrijk en afblijven met je vingers?
1: Dat hoor je vaak bij mij. In dit geval, net als Oud-Haarlem overigens, zou ik echt willen zeggen, blijf in godsnaam van dat gebied af, want je wortels liggen er. We weten er heel weinig van. We hebben een heleboel scherven tussen de Kerkweg en de Oosterweg. We hebben een onderzoek gedaan naar het domeinhof Heemshof. Beperkt, het waren maar een paar proefputten. Een archeoloog mag ook niet te veel verstoren. Maar dat gebied ligt er nog bij, zoals in de middeleeuwen. Zelfs de infrastructuur. Dus ik zou zeggen, beschermend en doe zo weinig mogelijk. Want je voorouderlijke wortels liggen daar. Het ontstaan van Heemskerk ligt daar. We weten er iets van. Het ligt voor het grijpen, zeg maar. Maar het zou op dit ogenblik, zeker het razende tempo dat Heemskerk voor wordt gebouwd, komt er natuurlijk een moment, en dat moment lijkt er nu al te komen, dat daar gebouwd gaat worden. Hè? Dat het gebied verstoord gaat worden. Het is niet alleen, ik zou het een archeologisch reservaat willen noemen, maar ook op natuurlijk gebied. Het is een stiltegebied. Hou het zo. Alles ligt er nog bij, zoals het eigenlijk in de vroege middeleeuwen al bij lag. En er zijn wel wat huizen gebouwd. Maar ja, je kent de vooruitgang wel. Dit is natuurlijk weer een kwestie van, zijn archeologen eerder of niet? Ik hoop dat het gebied met rust wordt gelaten. Maar ja, je zal het zien. De toekomst zal het leren, Jan. Ja,
0: maar jij zegt zo even, dus vanaf de vroege middeleeuwen ligt eigenlijk het natuurlijk landschap vast.
1: Ja.
0: Tot hoever strekt dat zich in het verleden uit, dat natuurlijke landschap? Is daar zicht op, 1000 jaar ervoor? Of?
1: Ja, er lopen aftakkingen van het oerij in het Heemshofgebied in. Die waterlopen die dateren daar nog zelfs uit. Dus ja, dat gaat terug naar het jaar 0. Of iets daarvoor.
0: Dat is echt uniek, ja.
1: Ja.
0: Luisteraars, Jean Roestra heeft met Lambert Koppens rond de Heemshof gelopen. Hij heeft daar gekeken. En in een komende uitzending zal dat aan u bekendgemaakt worden. En dan kunt u dus als het ware het verhaal rond de Heemshof in zijn totaal tot u genomen hebben. En dank u voor vandaag voor uw aandacht. En hopen volgende week weer op uw aandacht voor een nieuwe historische verkenning. En in dit geval dus een rondgang met Lambert Koppens rond de Heemshof. Tot volgende week.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is wees op. Kijk hier in de zaak in de Gerrit van Asseldelstraat.
2: Op
3: Lubberswonen.nl. Iets goed te maken, een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd. Ze waren de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar de luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden onder de bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munnen legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
7: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gekleurd met die regen. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat ze dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
6: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
8: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
6: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, rookbuien met soms tot onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend is het wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Binnenkort Huisradio. Klopt. Met de komst van de 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eiland.
1: Check Eiland360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eiland360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste studies voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
3: Deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
4: Ja, dan zou je denken dat je wat te horen zou krijgen. Maar op de een of andere manier gebeurt dat niet. En dus start ik gewoon de eerste plaat in.

0: gaat wel erg snel achter elkaar. Dat was niet de bedoeling. Ik was even nog bezig met mijn jingles. Want op de een of andere manier lukte dat niet om die net aan de praat te krijgen. Maar eens even kijken of het zo dan wel lukt.
1: Voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
0: Nou, ik hoop dat dat doorkwam. Voorgrondmuziek met Dick Slofstra. Dus wat is dat ook alweer voor programma? Nou, dat is het programma op Eimond 360 dat muziek laat horen uit allerlei landen en streken. En als je die muziek hoort, dan ga je beleven dat we in ieder geval zoiets essentieels als muziek op onze aardbol gemeenschappelijkheid ervaren. Omdat we dus helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. En mogen dat inzicht dan leiden tot verbinding. Want verbinding en onderlinge verdraagzaamheid en betrokkenheid zijn wat deze wereld nodig heeft. We zien het ook bij die dagelijkse protesten tegen AZC's en de mensen die daar worden gevestigd zonder enig benul te hebben wat dat voor mensen zijn. Nou, daar wil Voorgrondmuziek iets aan laten doen of aan doen. Muziek laten horen die tot verbinding leidt. En ik begon dit programma met de song Take van de Syrische zanger Nassif Zaytoun. In de context van het lied betekent Take iets als sla toe of raak het. Wat symbolisch kan worden geïnterpreteerd als het uiten van emoties zonder aarzeling. Wel nu dat toeslaan en het uiten van emoties zagen we in december 2024 in Syrië volop. Want toen ontdeed Syrië zich van dictator Bashar al-Assad. En die emoties zullen er nog wel zijn. Want hoewel de grootschalige gevechten zijn gestopt, blijft het land kampen met een verwoeste infrastructuur, economische crisis en uitdagingen bij de wederopbouw onder de nieuwe regering al-Shara. Take kan overigens ook verwijzen naar het overgeven aan de liefde met volledige overgave. Laten we hopen dat de liefde het kompas wordt voor de nieuwe autoriteiten en het Syrische volk. We gaan naar de Franse band, Makali. Die komt uit de Provence. De band werd rond 2007 opgericht en speelde melodieuze en poëtische chansonachtige nummers. Onder andere zangeres, klarinetiste en pianiste Armel Ita was eraan verbonden. En ik ga van hun draaien de song Il faut du temps au temps. Vrij vertaald betekent dat tijd heeft tijd nodig. En daarmee wordt het belang onderstreept van het laten rijpen van relaties en het daarbinnen overwinnen van worstelingen.

1999 verscheen het driedubbel album 69 Love Songs van de Amerikaanse band The Magnetic Fields. Dat album toonde de songwriting en lyrische vaardigheden van frontman Stephen Merritt en de muzikaliteit van de groep. Gedemonstreerd door het gebruik van zulke uiteenlopende instrumenten als de ukulele, banjo, accordeon, cello, mandoline, fluit, xylofoon en de marxofoon. Naast synthesizers, gitaren en effecten. In september 2024 speelde de Magnetic Fields ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het album op twee achtereenvolgende avonden alle nummers van dat album 69 Love Songs in het Utrechtse Tivoli Vredenburg. En ik draaide een van die nummers, I Think I Need a New Heart, met onder meer deze fraaie zin, 'cause it all comes out wrong unless I put it in a song. We gaan naar een album dat in 2014 werd uitgebracht van een bijzonder duo, de Senegalese kora-speler en zanger Ablaye Sissoko en de Duitse, in New York woonachtige trompetist Volker Gutse. Dat album heet Djalia en ik draai van dat album het lied Zignare. En daarin horen we een prachtige interactie tussen de 21-snarige West-Afrikaanse harp, de kora zoals we weten, en de trompet van Volker Gutse. In Signare wordt het verhaal belicht van de historische Signares, de vrouwen met een gemengde Afrikaanse en Europese achtergrond, die een prominente rol speelden in het sociale, economische en culturele leven van Senegal tijdens de koloniale tijd. Hun bestaan had een zekere dualiteit. Enerzijds genoten ze privileges, anderzijds hadden ze ook

0: interactie tussen de trompet en de kora in dat nummer van Ablaye Cissoko en Volker Gutsen, Signare, over de Signares, de vrouwen van een gemengde Afrikaanse en Europese komaf. Club del Rio is een Spaanse band uit Madrid. En die werd opgericht door vrienden die hun liefde voor muziek wilden delen. De band combineert verschillende stijlen, waaronder folk, pop en rock. En ik ga van hen het nummer Montaña draaien. En dat vertelt het verhaal van een berg waaruit een stroom ontspringt, wat symbool staat voor een nieuw begin, groei en de onderlinge verbondenheid van alle dingen. De Spaanse, uit Galicië afkomstige muzikant Joel López neemt als gastzanger de leadvocalen voor zijn rekening.
1: Todo empezó en la montaña, como un brote de agua azul. Apareció como un secreto

brotherhood of the light.

Eerder vanavond had ik het over een groep, de Magnetic Fields, die een heel album speelden tijdens een concert. En Van Morrison, moet ik natuurlijk zeggen, van de Ier, deed zoiets al eerder. Al bestond het betreffende album met monumentale Astral Weeks uit veel minder nummers dan het album van de Magnetic Fields, slechts 8. Zo'n 40 jaar na Astral Weeks voerde Van de Man in de Hollywood Bowl in Los Angeles dat album live uit. Omdat Van Morrison niet wilde dat er postproductietechniek werd toegepast, klinkt de muziek op het live album daadwerkelijk zoals het door de concertgangers werd gehoord. Ik liet het geweldige Common One horen, een bonus track, want dat nummer stond niet op Astral Weeks. De prachtige echo-zang kwam van de Ierse saxofonist Richie Buckley. Overigens kreeg de inmiddels 80-jarige Van Morrison vorige maand een Lifetime Achievement Award van Jazz FM. En treedt hij op 5 juli op bij Paleis Soestdijk in het kader van Royal Park Live. We gaan naar de Mohatella Queens. De Mohatella Queens zijn een Zuid-Afrikaanse zanggroep die werd opgericht in 1964. De groep bestond aanvankelijk uit 5 leden, later uit 3. De Mohatella Queens zijn een van de bekendste vertegenwoordigers van de Mbanganga, het muzikale dagelijkse brood van de Zulus die ontstond, die stijl, in de jaren 60. Ze hebben die verrijkt met polyfone harmoniezang en snelle dans. Ik draai Solan Ganishwa Wowe. Wowe, dat is een Zulu-uitdrukking die vertaald kan worden als: we zijn verenigd door jou. De Mohatella Queens.

Ja, de Mahoutella Queens met Solam Ganishwa Wuwe. Wij zijn verenigd door jou. De band Alcazar, die gaan we nu beluisteren. En ik las over die band op internet dit. Opgenomen in de stratosfeer tussen Cairo, Parijs, Los Angeles en Nashville zwerft de planeet Alcazar rond. Waar old school psychedelische garage rock versmelt met traditionele instrumenten uit de Arabische wereld. Waar elektrische fussiegitaren de liefde bedrijven met de oet. Waar Ludwig drums aanschurken tegen de darbuka, sas en mirmar. Een planeet bestierd door de Frans-Amerikaanse psych rocker Thomas Attar Bellier aan de ene kant en Djawad El Gagrouche, een muzikant met zijn roots in de Noord-Afrikaanse Gnawa-traditie, aan de andere kant. Op het lied Desse Barama, dat in november 24 verscheen, neemt de Soedanese zangeres Alsara de zang voor haar rekening. Ze is een vertolkster van de Nubische muziek. De Nubiërs leefden in de centrale Nijlvallei, het gebied tussen, de Zuid-Egyptische stad Aswan en de Soedanese stad Khartoum. De tekst van dit nummer, een gedeelte eruit, heb ik daar nog de tijd voor, jawel. Wat is het leven mooi? Ik ben verrast door mensen die niet verliefd zijn op het leven. Jij, mijn meisje, bent prachtig en jouw schoonheid, net als de mooie gedachte van vrede, behoort tot de eeuwigheid.

Ja, dat was Way Up van Chris Fox. Engelsman, geboren en getogen in Cambridgeshire. En begon zijn muzikale loopbaan in 2014 door te spelen in pubs langs de prachtige rivier de Great Ouse. Maar er zijn ster race snel. En ook doordat hij een verscheidenheid aan stijlen hanteert. Traditionele en hedendaagse folk, Americana, country en blues. En van zijn tweede studioalbum In Plain Sight uit 2022 draaide ik Way Up met een mooie, rollende, staande bas. Coke Studio Pakistan. Coke staat dan voor Coca-Cola. Is een muziekplatform dat artiesten samenbrengt om tot muzikale samenwerking te komen. In 2022 bracht dit muziekplatform het lied Mehran uit. En in dat nummer horen we de Pakistaanse zangeres Aroy Aftab. Ze woont tegenwoordig in de Verenigde Staten en won in 2022 een Grammy Award. Naast Aroy Aftab horen we Asfar Hussain, die vooral bekend is als leadzanger van de popband Bayan. Ze zingen over de emotionele ravage die verlies veroorzaakt. Het woord Mehran in het nummer staat voor een persoon die je volledig vertrouwt. Het lied is beschreven als een openbaring van emoties, van verlatenheid en van conflicterende maar oprechte gesprekken.

Isfar Hussain en Aroy Aftab met Meram. Een lied waar mooi werd toegewerkt naar een climax. Mensen uit Pakistan. Ik sluit het eerste uur van Volgroep Muziek op deze woensdagavond af met een Duitse zanger, Heinz Rudolf Kunze. Hij heeft tot nu toe, iets van 600 nummers gepubliceerd en volgens zijn eigen verklaringen ongeveer 6000 teksten geschreven, waarvan er ongeveer 2000 zijn uitgebracht. Dus een man die heel erg actief is. Hij is geboren in het Poolse deel van Guben. Zijn vader die was bij de Waffen-SS en keerde pas in 1956 uit Sovjet-gevangenschap terug. Kunze heeft zich daardoor ook altijd een vluchteling gevoeld. Ook in Duitsland. En stelt zich dan ook op het standpunt dat mensen die van elders komen vanwege erbarmelijke omstandigheden altijd welkom moeten zijn. Ik ga van hem het nummer Alles was sie will draaien. En dat is dus, zoals gezegd, het laatste nummer van dit eerste uur.

was civiel, Heinz Rudolf Kunze, de Duitse zanger. Ja, dat was het laatste nummer, zoals gezegd, van dit eerste uur voorgrondmuziek. Zo dadelijk na het nieuws nog een tweede uur. En dan gaan we mooi door met fraaie muziek. Ik start de eindtune in en dan hoop ik jullie na 9 uur weer te treffen.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
4: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
6: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
4: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
3: Ja, welkom in het tweede uur van voorgrondmuziek. Met muziek van over de hele wereld.

0: Merci beaucoup.
1: Ja, merci beaucoup. Maar we moeten eigenlijk hem bedanken. Tikenja Fakoly. Zo dadelijk meer over hem. Maar eerst eventjes voorgrond muziek. Wat is dat ook alweer als je het eerste uur gehoord hebt? En eerdere uren van deze... van dit programma, dan weet je het. Maar ik vertel nog maar even, voorgrondmuziek op Eimond 360... is een programma met heel diverse muziek... vanuit verschillende tijden en stijlen... van verschillende landen en culturen ook. En naast het maken van verbinding door muziek... wil ik met dit programma ook de vele allochtone inwoners... van de Eimondregio laten merken dat er op de lokale radio... ook aandacht is, ik moet zeggen de regionale radio natuurlijk... de regionale radio Eimond 360 ook aandacht is... voor hun cultuur en achtergrond. Dit is voorgrondmuziek op Eimond 360. Ja, die Tikenja Fakoly, wie is dat dan? Dat is een van de boegbeelden van de nieuwe Afrikaanse reggae-scene. Hij werd geboren als Doumbia Moussa Fakoly... in een dorp in het noordwesten van Ivoorkust... in een familie die behoort tot de griot-kasten. De Afrikaanse griots zijn verhalenvertellers en muzikanten... die de tradities van hun volk, streek en familie doorgeven... door verhalen en legendes in muziek te vertellen. Tiken die schrijft indringende sociaal en politiek betrokken teksten. In het lied Plus rien ne m'étonne, niets verbaast mij meer... waarmee ik dit tweede uur begon... bekritiseert hij de uitbuiting en verdeling van Afrika door machtige naties... als ook de onrechtvaardigheden waarmee het continent te maken heeft... Het lied waarvan we een live versie beluisterden... een fraaie live versie die hartstochtelijk werd meegezongen door het publiek... stamt uit 2004, maar is onverminderd actueel... nu met name China en Rusland zich in Afrika manifesteren. Atlas Major is een band uit Austin, Texas... die muziek maakt die geïnspireerd is door jazz... Arabische, Turkse en Latijns-Amerikaanse muziektradities... Het nummer van deze groep dat ik ga draaien heet Nazouk. En Nazouk is een compositie die, waarvan de tekst afkomstig is... van de 19e eeuwse Punjabi Sufi-dichter Kabaya Farid. Het lied werd opnieuw gearrangeerd door Joshua Thompson... die we ook horen op de altsaxofoon... en Josh Peters op de oud-Midden-Oosterse luid zonder frets. We horen ook Ali Pervez Mehdi... op zang en piano.

Carlos Major met zanger Ali Pervez Mehdi met Nacek. Op 10 juli verschijnt het nieuwe album van The Rolling Stones. Vorige week dinsdag werd de eerste single daarvan uitgebracht. En die heet In the Stars. De website platenzaak.nl schreef er dit over. Het is een knallende rocktrack die ramen zal laten trillen en speakers over de hele wereld zal laten knallen. Vanaf de eerste noot barst het nummer los met een hoge energiestoot en laat het de band op hun meest opwindende en onmiskenbare moment zien. Frontman Mick Jagger voert de aanval aan met zijn krachtige zang die een intense energie uitstraalt die de aandacht opeist. De onmiskenbare gitaarpartijen van Keith Richards en Ronnie Wood zorgen voor de kenmerkende riffgedreven sound van de band. Samen creëren ze een sonische aanval die zowel tijdloos als explosief fris aanvoelt. Fans kunnen een nummer verwachten dat hard aankomt, lang blijft hangen, een blijvende indruk achterlaat. Een indruk lang nadat het laatste akkoord is weggeëpt.

de nieuwe van de Stones. Of er nog een nieuwe tournee in zit, is overigens onduidelijk. Waarschijnlijk niet, want de medische situatie van Keith Richards, zijn gezondheid bedoel ik te zeggen, laat dat waarschijnlijk niet toe. De Griekse zangeressen Eleni en Susanna Fugliugli begonnen al heel vroeg met het verkennen van wereldmuziek en gingen vervolgens experimenteren met de kwaliteiten en mogelijkheden van de menselijke stem als aangeboren muziekinstrument. En ze plaatsten daarbij specifieke nadruk op de oorspronkelijke taal en met passend respect voor uitspraak en articulatie. En ze zingen dan ook in meer dan 20 talen en dialecten, zowel a cappella en of begeleid door piano, gitaar en percussie, instrumenten die ze zelf bespelen. Dit is een Grieks lied, Zan Erima Karavia, als verlaten.

Susanna Fugliugli met Zal Irima Carafia. Als verlaten schepen. De groep die we nu gaan beluisteren schrijft over zichzelf op YouTube. Sistanaglia, of ik moet het anders uitspreken, Sistanagila is een muziekgroep bestaande uit Iraanse en Israëlische muzikanten, gevestigd in Berlijn. We communiceren via muziek. Het project is een reactie op de haat en angst die tussen beide regeringen heerst en laat zien dat er een alternatief, een authentieke stem bestaat. Onze muziek kan worden gecategoriseerd als wereldmuziek. Het is een fusie van verschillende elementen, volksmuziek, improvisatie en jazz. We hebben oude Joodse en oude Persische volksmuziek opgenomen en deze op een moderne manier gearrangeerd. Elke muzikant heeft zijn eigen inbreng in de stukken gehad, waardoor zowel de Joodse als de Persische stukken door beide culturen beïnvloed zijn. Een fusie dus. Daarnaast hebben we nieuwe stukken voor het ensemble gecomponeerd, gebaseerd op Persische en Joodse elementen. Ik draai Hinematov. Dat is een Joodse hymne die wordt gezongen op de Shabbat. De hymne wordt ook gebruikt bij Israëlische volksdansen. Met een tekst die gebaseerd is op Psalm 133. Zie toch hoe goed en hoe lieflijk het is als broeders en ook zusters samen wonen en leven. Joden en Palestijnen, denk je dan. Maar ook in de geest van Sistanaglia, Joden en Iraniërs. Hoe goed zou dat zijn? Hinematov.

Ja, dit was Levi Kzone, een Oegandese gospelmuzikant. Hij werd geboren in 1992. Hij bracht het grootste deel van zijn jeugd door in een sloppenwijk in de hoofdstad Kampala. Groeide op in een gezin met 6 kinderen en werd opgevoed door zijn moeder nadat zijn vader overleed toen hij jong was. Levi Kzone's passie voor muziek begon op 10-jarige leeftijd toen hij ging zingen in de kerk. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen op internationaal en lokaal niveau, waaronder in 2018 de Southie Award voor Afrikaans artiest van het jaar in de categorie mannen. Het lied dat ik draaide heet Chikimbombe en het gaat over vreugde, dankbaarheid en het vieren van het leven. Dat was dus onze vriend Levi Kzone uit 1992. En nu een andere artiest die geboren is in 1992, Charlie XCX. Dat is de artiestennaam van de Britse singer-songwriter Charlotte Emma Aitchison. En zij scoorde vanaf 2012 menige hit, maar nam in 2016, 10 jaar geleden dus, afstand van de mainstream pop. Haar album Bread uit 2024 was tot nu toe haar hoogtepunt. En dat album werd geprezen door media en recensenten en kwam ook in het nieuws, doordat het gebruikt werd in de verkiezingscampagne voor Kamala Harris. Afgelopen vrijdag verscheen haar nieuwste single, die de voorloper is van haar komende 7e studioalbum. En dat nummer heet Rock Music, zonder dat te zijn. The Guardian gaf het nummer 4 van de 5 mogelijke sterren en beschreef het als grappig, waanzinnig aanstekelijk en chaotisch. Sjaad de Zusa van Pitchfork interpreteerde Rock Music als zowel een speelse provocatie als een oprecht artistiek statement en benadrukte de vervormde gitaarakkoorden en de zelfbewuste toon. De auteur vestigde ook de aandacht op teksten die aanzetten tot het nemen van risico's, zoals in het Nederlands vertaald: misschien spring je van het podium, ik hoop dat ze je vandaag opvangen. Maar als ze dat niet doen, is het ook oké.

Charlie XCX met Rock Music. Alce Valencia is een singer-songwriter afkomstig uit Pernambuco, een regio in het noordoosten van Brazilië. Er is een historische band tussen die regio en Nederland die teruggaat tot de 17e eeuw. Van 1630 tot 1654 namelijk bezetten de Nederlanders delen van het noordoosten van Brazilië, waaronder Pernambuco. Deze historische band heeft blijvende sporen nagelaten in de cultuur en geschiedenis van die regio. Het maakt dat Valencia in 1984 een album opnam in Nederland. En hij komt ook graag hier, en ook regelmatig. Twee jaar geleden was hij in Utrecht, en op 5 november dit jaar treedt hij op in de Amsterdamse Melkweg. Valencia brengt diverse regionale stijlen, vaak in een mix met rock, blues en ballads. En ik laat van hem een nummer horen dat in 2024 verscheen. En daarin horen we ook de stem van de Franse zangeres Zas. Het lied heet La Belle de Jour. De tekst beschrijft de vreugde en het geluk dat de liefde brengt, vergelijkbaar met de stralende schoonheid van een mooie dag.

Ja, dit was Altje Valencia. En we blijven nog even in Brazilië. Dit is Scalene met Surreal. Heel andere muziek.

zoals gezegd, Scalene uit Brazilië. Heel andere muziek dan die van Valencia, die daaraan vooraf ging. Ik liet van Scalene, dat is een alternatieve rockband met een innovatieve benadering van muziek uit Brazilië dus, horen het nummer Surreal. En dat gaat, zoals je zult begrijpen, over vervreemding en ook over de zoektocht naar betekenis in het leven en de wens om de wereld in eigen handen te hebben, ondanks de onzekerheden die daarbij komen kijken. Ik ga richting het einde van dit programma en dat gaat wat rustiger dan net met Scalene. De Nederlandse mezzo-sopraan Nora Fischer, zij is de dochter van een Hongaarse dirigent en componist, die luisterde de naam Ivan Fischer, en van blokfluitiste en muziekdocente Anneke Boeken. Die Nora Fischer dus kiest graag voor avontuurlijke muziek en een daarbij passende presentatie. Geen gebaande paden dus. In 2018 vond ze voor een bijzonder project de ideale partner in popmuzikant Marnix Dorrestein. Anders dan Nora was hij nieuw in de wereld van de oude muziek. Maar nieuws en leergierig als hij is, verdiept hij zich serieus in de oeroude materie. En vervolgens bleek er geen enkel beletsel voor een vruchtbare samenwerking met als voornaamste doelstelling de essentie van de liederen behouden, maar ze wel plaatsen in het hier en nu. We gaan luisteren naar het prachtige Cum Dederit, een compositie van Antonio Vivaldi, de Italiaanse componist die leefde van 1678 tot 1741. In een arrangement voor zang en elektrische gitaar. Je kunt de tekst van Cum Dederit kortweg vertalen als volgt. Je kunt je druk maken en van alles willen ondernemen, maar zonder de zegen van God blijft dat zinloos.

je kunt in dit programma van allerlei soorten van muziek horen. Na een bijzondere alternatieve rockband uit Brazilië hoor je dan opeens een nummer geschreven door Antonio Vivaldi, Koem Dederiets, Nora Fischer en Marnix Dorrestein. Prachtig. En het brengt ons bij het einde van dit programma voor deze woensdagavond. De klanken van Leo Kottke ga ik afscheid van jullie nemen. Zo dadelijk nog de eindtune uiteraard. Die mag niet ontbreken. Willen jullie bedanken voor het opnieuw beluisteren van dit programma. Of misschien hoorde je het voor het eerst en was het nieuw voor je. Ik hoop dat je leuke en interessante muziek hebt gehoord. Misschien dingen hebt gehoord die je nog nooit eerder hebt gehoord en daar verder nieuwsgierig naar bent geworden. Dat is ook iets wat ik nastreef. En ik heb het weer met heel veel plezier samengesteld en gepresenteerd. Volgende week woensdag weer een nieuwe verse aflevering van dit fraaie muziekprogramma met muziek van over de hele wereld. En ik hoop jullie dan weer achter je toestel, wat het ook mag zijn, aan te treffen. Alvast goede nacht gewenst en graag tot volgende week.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
4: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
3: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
5: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Het wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
3: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

applaus voor een Nederlandstalige meneer, denkt u? Nou, dat is niet het geval. Het was de Belg Bobbejaan Schoepen die in 1957 meedeed aan het tweede Eurovisie Songfestival. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de eerste aflevering van Eurovision 12 points. Nou, niet helemaal de eerste aflevering. We hebben twee afleveringen gedaan in Wonderland op de zaterdagochtend. Maar die plek hebben we verlaten. En we zitten nu, een jaar lang op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur. En misschien nog wel langer, hoor. We kijken maar net eventjes hoe het balletje rolt. Eurovision 12 points was er al een hele tijd geleden op Radio Beverwijk. Heeft een jaar of 5 heeft dat gedraaid. Maar ja, op een gegeven ogenblik waren we het eigenlijk een beetje zat. Want Nederland won nooit. En gedoe. En toen won Nederland in 2019 het Eurovisie Songfestival. En dan halen we het programma natuurlijk weer van stal. En dan gaan we eens kijken hoe dat allemaal gaat de komende maanden. We gaan in elk geval de eerste weken helemaal terugduiken in de geschiedenis. En een aantal weken terug heb ik u meegenomen naar het allereerste Songfestival. Die van 1956. Met als winnares Refrain van Lisatia voor Zwitserland. Maar op zondag 3 maart 1957 vond het tweede Eurovisie Songfestival plaats in Frankfurt in West-Duitsland. De Hessische Rundfunk had niet gekozen voor een theater, maar ontving de deelnemers in zijn eigen tv-studio. Er was een toneel ontworpen met een trap waar de uitvoerende artiesten van afkwamen en het decor op de achtergrond had de vorm van een enorme harp. In het midden van het decor waren symbolen opgenomen voor elk van de deelnemende landen. Zo werd het Verenigd Koninkrijk gesymboliseerd door een grijze wolk en België door een straatje met keien. En het orkest die zat daar dan onder. We hoorden hem net, de Belg Bobbejaan Schoepen, in vrije tijdskleding gestoken, die opende die eerste show. Tijdens zijn liedje Straatdeuntje floot hij de melodie mee en zong hij geregeld la la la la la la la, en dat is nu al een Eurovisiestandaard. Het was een leuke binnenkomer en werd door 5 van de 90 juryleden met een punt beloond. Met hoeveel punten? Met 1 punt beloond. Hetgeen leidde tot een gedeelde 8e plaats voor Bobbejaan Schoepen. Ja, toen kregen we na Bobbejaan Schoepen Danielle Dupré. En die zong voor Luxemburg een liedje getiteld Amour Mort. Oftewel, de liefde is dood. Nou ja, hier is ze, de Luxemburgse bijdrage uit 1957.

Ja, en als u hoort, als u denkt, wat is dat geruis nou toch steeds op de achtergrond waar een liedje mee begint en waar een liedje mee eindigt. Nou, dat is gewoon het publiek. Er werd geapplaudisseerd. In die tijd zat men rustig op een stoel, eventueel met een dikke sigaar, de heren. Zat men in pak met stropdas en de dames in avondkledij te luisteren naar de liedjes die langskwamen. Nog niks met vlaggetjes en nog geen hysterie en geen bomvolle grote zalen. Gewoon klein. Na een bezield optreden van Danielle Dupré voor Luxemburg dus, was het tijd voor het debuut, jawel, van het Verenigd Koninkrijk in het Eurovisie Songfestival. Ja, ze wilden in 1956 ook wel meedoen bij de eerste, maar toen waren ze te laat met inschrijven.

alvast maar in. Bovendien had het Verenigd Koninkrijk gekozen voor het kortste liedje uit de geschiedenis van het festival. Met een duur van 1 minuut en 50 seconden bleef het aanzienlijk onder de toegestaande 3,5 minuut. In die tijd, die 3,5 minuut, die werd echter weer ruimschoots gebruikt door de Italianen met hun bijdrage. Hun liedje Cordia della mia chitarra, gezongen door Nunzio Gallo, is met meer dan 5 minuten de langste bijdrage ooit aan het Eurovisie Songfestival. Het is maar goed dat we nu die grens van 3 minuten hebben. We gaan luisteren naar dat liedje van Groot-Brittannië. Patricia Bredin en All. En daarna Nunzio Gallo met dat langste nummer, Saiten Minor Gitaren. Maar eerst dus Groot-Brittannië.

Nog 6 steden in de race voor de organisatie van het Songfestival. Want de gemeente Breda ziet toch af van de kandidatuur voor het Eurovisie Songfestival dat volgend jaar voorjaar in Nederland wordt gehouden. Na grondige bestudering van het eisenpakket van de organisatie, de publieke omroep NPO, blijkt het financieel niet verantwoord om het grote muziekspektakel naar evenementenlocatie Breepark te halen, zegt Daan Kwaars, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Breda, aan de krant De Stem. Na de afzegging van Breda blijven er nog 6 steden in de race. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Arnhem en Den Bosch. In een eerder stadium haakten Leeuwarden en Den Haag al af. Leeuwarden, omdat het dak van de beoogde locatie, de WTC Expo, te laag is. En ook Den Haag, die mist een geschikte hal. Breda kan volgend jaar toch een rol spelen rond het Songfestival, vindt de wethouder. Met Den Bosch hebben we nog een uitstekende Brabantse kandidaat. We hebben de afgelopen periode bijna dagelijks contact gehad om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. En ik kan me goed voorstellen dat als het Den Bosch wordt, we hier in Breda bijvoorbeeld bij Breepark side-events kunnen organiseren. En dat geldt ook voor als het Rotterdam wordt, want daar liggen we natuurlijk ook niet ver vandaan. Aldus de wethouder. Andere steden zijn nog bezig met het bidboek en de benodigde gemeentelijke goedkeuringen. Zo kwam afgelopen dinsdagavond de gemeenteraad van Den Bosch bijeen om het bidboek te bespreken dat door het college van burgemeester en wethouders in elkaar is gezet. Dat geldt ook voor de gemeenteraad in Maastricht. In Amsterdam en Rotterdam zijn gisteren de colleges van burgemeester en wethouders bijeengekomen om een besluit te nemen over de kandidaatstelling. Daarna moeten de gemeenteraden van beide steden nog hun goedkeuring verlenen. Die van Rotterdam die komt bijeen op 9 juli, die van Amsterdam op 10 juli. En het laatste, dat kan een probleem zijn aangezien de gemeenteraadsvergadering pas om 1 uur 's middags begint. De deadline om het bidboek in te leveren, die verstrijkt vooralsnog om 12 uur. In Arnhem werd gisteren een motie besproken, maar niet duidelijk is hoe ver de stad is met het bidboek. En dat laatste, dat geldt trouwens ook voor Utrecht, waar nog geen verdere informatie naar buiten is gekomen.

Applaus, maar niet zo'n groot applaus hoor. Want we zijn bezig met 1957. En dat zijn de originele opnames. Vandaar dat u wat geruis hoort. Dat hoort erbij. Dit was in elk geval degene die helemaal onderaan eindigde. Op de 10e plaats. Bob Martin voor Oostenrijk en Wohin Kleines Pony. Ja, want er waren dat jaar 10 deelnemende landen. De Denen, de Oostenrijkers en de Britten. Die drie die maakten hun debuut. En anders dan in Lugano in 1956 was nu iedereen met één liedje vertegenwoordigd, dat dan door één of twee artiesten moest worden uitgevoerd en nog zonder achtergrondkoortje. De stemmingsprocedure die was geheel vernieuwd. De EBU was onder de indruk van de stemming per regio die het Verenigd Koninkrijk had toegepast om zijn inzending uit te kiezen. En die voerde dat wat het Verenigd Koninkrijk dus bedacht had, dat voerden zij nu in. 10 personen uit elk land die vormden de jury. Zij volgden de uitzending in hun eigen land en moest na afloop moest er een stem uitbrengen op het liedje dat ze het beste vonden, waarbij ze niet op hun eigen land uiteraard konden stemmen. Ach ja, 1957. Wat een prachtig jaar was dat. De Nederlandse zangeres Corrie Brokke die had al wat Eurovisie-ervaring opgedaan, omdat ze het jaar daarvoor ook in het eerste festival had opgetreden. En nu torenden ze lachwekkend hoog uit boven haar piepkleine begeleider Sam Nijveen, die was meegekomen om de vioolsolo halverwege haar bijdrage te spelen. De juryleden slaagden er echter in geen acht te slaan op dit vreemde combinatie. En Corrie Brokke en Nijveen die waren vanaf de start van de stemming heel duidelijk de aanvoerders. De stemming dreigde overigens dramatisch te beginnen toen de toneelknechten die een tafel op het toneel brachten, ja, bijna struikelden over Anaïd Iplikjan, dat was de gastvrouw van de avond. Nederland die won. Voor de allereerste keer. Hier is ze, Corrie Brokke en Net als

Applaus voor de winnares van 1957. En ook de eerste overwinning van Nederland toen al in 1957. Het tweede Eurovisie Songfestival. Corrie Brokken en Net als toen. Ja, Nederland mocht dan hebben gewonnen. Maar Duitsland, die geniet de twijfelachtige eer om als eerste land tijdens het festival een requisiet te hebben gebruikt. Ik schiet er vol van. Ja, een requisiet. Margot Hilscher, die bij haar opkomst moeite had gehad met de trap vanwege de enorme omvang van haar jurk, die versterkte de impact van haar liedje met belgeluiden en met een witte telefoon die naast haar stond. Nou ja, haar bijdrage die heette dan ook Telefoon, Telefoon. En dat was dan ook gelijk de bijdrage voor Duitsland.

0: nicht mehr sprechen, mein Lied ist aus. Au revoir.
1: Eurovision 12 points. Nieuws van de voorrondes.
2: Ja, het zal niet als een verrassing komen, maar net als in de voorgaande jaren keert Melodienfestival weer terug als Zweedse selectiesysteem voor het Eurovisie Songfestival 2020. De SVT, dat is de Zweedse omroep, die houdt vast aan het systeem van de laatste jaren met 28 kandidaten in 4 voorrondes, gevolgd door een herkansing en dan de finale. In oktober of november worden de titels en de componisten bekendgemaakt. De bijbehorende artiesten die worden op een later tijdstip bekend. Data en steden zijn nog niet bekend. De inschrijving die start online op 26 augustus... en tot en met 13 september kunnen dan de nummers worden ingezonden. En uit die selectie worden 14 nummers geselecteerd... en 1 plek hierin is al gereserveerd voor een finalist van P4 Nasta 2019... dat op 24 augustus wordt afgewerkt. De overige nummers die worden op verzoek van de Zweedse omroep geschreven... en of geselecteerd uit de overige aanbod van de open selectie. Zweden wil verder minimaal 10 Zweedstalige nummers in de selectie hebben... en ook dat minimaal de helft van de nummers in de selectie wordt... of mede wordt geschreven door vrouwen. Nou, tot zover dus het allereerste nieuws uit een voorselectie... en dat was dus deze keer Zweden met Melodienfestival, wat weer terugkomt.

0: Eurovision Boost Point gaat terug in de tijd. Terug naar de top 3 van...
1: ja, 1957. Want we zijn met 1957 bezig. En dan maken we die top 3 ook meteen maar af. Terwijl we natuurlijk in deze uitzending alle 10 de liedjes kunnen draaien. Want als er 10 landen meedoen, dan past het wel in een uur. Dat wordt later moeilijker. Kijk, we hadden net op de eerste plaats dus, net als toen, van Corrie Brokken. En zojuist hoorden wij Frankrijk met La Belle Amour van Paul Desjardins. En dan komen we nu bij die derde plek. Wie was dat? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik ga mijn keel er even bij schrapen. Het waren namelijk de Denen, Birte Wilke en Gustav Winkler. Jawel. En die hadden kostuums aan waarmee ze hun tekst illustreerden. Namelijk over een zeekapitein die afscheid neemt van zijn geliefde. Nou, veel kijkers in Europa die namen naar het schijnt aanstoot aan de verliefde omhelzing waarmee hun optreden eindigde. En misschien dachten de juryleden er ook zo over. Nou, hoe dan ook. Een derde plaats met 10 stemmen, dat was in die tijd al heel wat. Dat was een heel indrukwekkend debuut. Want, zoals ik al aan het begin van de uitzending zei, Denemarken deed in 1957 voor het eerst mee. Skibet skal sjæle i nat. Oftewel, mijn bootje zal de natte bende op gaan zoeken, oftewel de zee op gaan. En de zeekapitein neemt hartstochtelijk afscheid van zijn vriendin, die op de kade achterblijft.

Le Vent, kerstje van Liz Assia voor Zwitserland in 1957. Ja, dachten die Zwitsers, wat ons bij dat eerste Eurovisie Songfestival in 1956 lukte, namelijk Liz Assia met Refrain, dat zal in 1957 vast ook wel lukken. Maar nee, toen werd ze slechts negende van de 10 deelnemende landen. En daar hebben we ze nu alle 10 gedraaid, de liedjes van 1957. Liz Assia, dat was een beetje wel het gezicht van het Songfestival, hoor. Elke keer kwam ze wel weer om de hoek kijken of het nou in 2008 was of in 1983. Haar naam werd altijd wel aangehaald, gewoon omdat ze de eerste winnares was. Helaas is ze een paar jaar geleden overleden, dus Liz Assia is niet meer. Maar in 2012, toen was ze denk ik 178, toen heeft Zwitserland nog één keertje geprobeerd om Liz Assia door de voorrondes heen te lozen met Setema Vie. Ze was toen echt, ik maakte een grapje net natuurlijk, maar wel ver in de 80. Helaas bereikte ze de finale toen niet. Het lied in 2012, dat klonk als volgt. Setema Vie, hier is Liz Assia nog een keer voor Zwitserland. Maar dan in 2012.

ja. Leuk. Dit is Asia. Won in 56 en in 57 werd ze een van de laatste. En in 1958, waar we het volgende week over gaan hebben, komen we haar nog een keer tegen. Want zij kwam 3 achtereenvolgende keren op het Eurovisie Songfestival uit. Net zo trouwens als Corrie Brokken. Want die zullen we in 1958 ook weer terug horen. Zouden het vriendinnen zijn geworden? Dit is Asia en Corrie Brokken. 3 keer op het Songfestival. Leuk. We gaan eruit met een nummer uit de voorronde van 1957. Dus heeft het Songfestival niet gered, maar wel de voorronde. Corrie Brokken met De Messenwerper. Wat mij betreft tot volgende week donderdag, dus 8 en 9... bij een nieuwe aflevering van Eurovision Douze Bois.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops.

Ik zoek naar iets moois en iets waars, dwars in de noordenwind. Zilver is leugen en goud is een vloek. Blijf liever thuis, mijn kind. Moeder, het geeft niet waar ik zoek, waar ik zoek.

met een goed bestaan. Maar ik loop door en ik struikel en val.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Nog waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties